0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de overleden 17-jarige Milou. Dat zei hij in het tv-programma Zomergasten. Milou overleed in 2023 door euthanasie vanwege uitzichtloos psychisch lijden. Dat traject is volgens de regels verlopen. Van Os en een aantal andere psychiaters stuurden een brief naar het Openbaar Ministerie met de vraag of er aanleiding was voor een strafrechtelijk onderzoek. Van Os zei in Zomergasten dat hij zich kan voorstellen dat het pijnlijk kan zijn om zoiets te lezen en dat hij daarom excuses heeft aangeboden aan de ouders. Om meer te weten te komen over het heelal heeft ruimtevaartorganisatie NASA een telescoop gelanceerd. Met een haarscherpe camera moet een groot deel van het heelal in kaart worden gebracht. De verwachting is dat er veel zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Het weer vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. Inwoners van Saba wordt geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. In Den Haag onderhandelen de coalitiepartijen straks om 9 uur verder over de begroting van volgend jaar. Ze zaten tot het begin van de nacht bijeen, maar er is nog altijd geen akkoord. D66, VVD en CDA moeten de begroting uiterlijk dinsdag naar de Raad van State sturen. De Iraanse revolutionaire garde zegt ballistische raketten te hebben afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. Over eventuele schade en slachtoffers is niets bekend. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. De VS nam daar 2 lanceerinstallaties onder vuur. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood en gewond zijn geraakt. Het zijn voor zover bekend de eerste Amerikaanse aanvallen in weken op Iran. Massadono Simon is 5 jaar geleden al op de vingers getikt door het UMCG in Groningen. Dat zegt het ziekenhuis tegen de NOS. Afgelopen week werd bekend dat de zaaddonor zeker 121 kinderen heeft. Maar in een brief zegt hij zelf dat het er bijna 200 zijn. Het ziekenhuis in Groningen had 5 jaar geleden al door dat de man te vaak donor was en weigerde hem. Toch ging de man op andere plekken gewoon door. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389. Spinderella cut it up one time.

0: 12. Of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.
1: Like no other.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. De scholen op Sint Maarten blijven vandaag dicht vanwege slecht weer. Op het eiland wordt gewaarschuwd voor overstromingen. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt rekening gehouden met veel regen, waardoor er kans is op aardverschuivingen. De waarschuwingen op de Caribische eilanden zijn het gevolg van tropische storm Dolly. Die is inmiddels afgezwakt, maar kan nog wel leiden tot zware regenval. Psychiater Jim van Os heeft 2 jaar geleden excuses aangeboden aan de ouders van de 17-jarige Milou. Dat zei hij in Zomergasten. Milou kreeg euthanasie vanwege psychisch lijden. Van Os en collega's stuurden daarna een brief aan het OM, waarin ze vroegen om verder onderzoek naar het traject voorafgaand aan de euthanasie. Van Os zei dat hij zich voor kan stellen dat dat pijnlijk over kan komen. Ruimtevaartorganisatie NASA heeft een nieuwe telescoop gelanceerd om meer te weten te komen over het heelal buiten ons zonnestelsel. Die telescoop moet in 5 jaar tijd een groot deel van het heelal in kaart brengen. De verwachting is dat er zwarte gaten en honderdduizenden planeten worden ontdekt. Ook wil NASA weten hoe het kan dat het heelal nog altijd verder uitdijt. Begin volgend jaar worden de eerste beelden verwacht. Het weer. Vanuit het westen stevige buien met kans op onweer. Het is een graad of 15. Overdag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duren tot het begin van de nacht. Straks om 9 uur wordt er verder gepraat. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de vermogensrendementsheffing. Uiterlijk dinsdag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat ook meestal weer terug. Dat komt vooral doordat een deel van de studenten na hun afstuderen in Nederland blijft wonen en werken en zo belasting betaalt. Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Bij plotselinge overstromingen in de Grand Canyon is zeker één toerist om het leven gekomen. Met 14 andere toeristen in het Amerikaanse Nationale Park is nog geen contact geweest. De overstromingen waren in de Bright Angel Canyon, een populaire plek voor wandelaars. Daar kwam dit weekend in korte tijd veel water naar beneden. Daardoor veranderde een beek opeens in een kolkende modderstroom. Jordanië heeft 8 raketten onderschept die door Iran waren afgevuurd richting Amerikaanse bases. De aanval was een vergelding voor een Amerikaanse aanval een paar uur eerder op een Iraans eiland. Volgens de VS werden daar voorbereidingen getroffen om raketten met zeemijnen te lanceren. Het weer. In het westen buien. Het is een graad of 16. Later vandaag wisselvallig met buien, bewolking en af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De bemanning van het schip dat gisteren bij Cyprus kapseisde is gearresteerd. Er zijn zeker 8 doden en er worden ook nog 18 mensen vermist. Daar wordt met man en macht naar gezocht, zegt correspondent Gülşah Ercetin.
2: Denk aan de Turkse marine, de kustwacht, helikopters. Toen het ongeluk net gebeurde zag je ook vissers met vissersboten meehelpen met zoeken. Maar er is nog altijd geen nieuws over die 18 passagiers. Ik denk dat later vandaag dat er meer bekendgemaakt zal worden.
1: Het is niet bekend waar de gearresteerde bemanning van het schip van verdacht wordt. Op het Caribische eiland Sint Maarten zijn de scholen vandaag dicht vanwege slecht weer. Aanleiding zijn zware buien als gevolg van tropische storm Dolly. Ook op Sint Eustatius en Saba wordt gewaarschuwd voor overlast door hevige regenval. Internationale studenten leveren Nederland gemiddeld meer geld op dan dat ze kosten, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. De overheid is voor veel studenten wel geld kwijt aan bijvoorbeeld studiefinanciering en zorg, maar verdient dat meestal ook weer terug.
3: Als de studenten nadat ze hun diploma hebben behaald in Nederland blijven om hier ook te werken, dan gaan ze ook belasting betalen. Dus dat is dan bijvoorbeeld BTW of loonheffing. En met die belastinginkomsten worden de kosten die de overheid maakt eigenlijk ruimschoots terugverdiend.
1: Afgelopen collegejaar kwam zo'n 17% van de studenten uit het buitenland. Op de US Open is tennisser Novak Djokovic al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij verloor in 5 sets van de ongeplaatste Argentijn Mariano Navone. Djokovic won de US Open 4 keer, maar zag er nu niet fit uit. Hij moest overgeven en maakte maar liefst 70 onnodige fouten. Djokovic maakte precies 21 jaar geleden zijn debuut op de US Open en werd nog nooit in de eerste ronde uitgeschakeld. Het weer, in het westen buien, later vandaag overal kans op buien met tussendoor af en toe zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl.
1: Zo te sterven op het water met je vleugels van papier.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nepal gaat het reddingswerk na de verwoestende stortvloed een nieuwe week in. Er zijn nu officieel ruim 900 doden geteld. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist. Volgens correspondent Davy Boerema zitten er onder meer nog medewerkers van een waterkrachtcentrale vast.
2: Zo'n 1000 mensen. En ik sprak gisteren al met familieleden van deze mensen. Die zeggen dat ze al dagen niks van hun familie hebben gehoord. Maar dat ze hopen dat ze in de tunnels van die waterkrachtcentrales kunnen schuilen.
1: Onder de vermisten zijn ook zeker 2 Nederlanders. Studenten uit het buitenland leveren Nederland meer op dan ze kosten, heeft het Centraal Planbureau berekend. Vaak blijven ze na hun studie in Nederland werken en betalen dan belasting. De kosten die de overheid heeft gemaakt in hun studietijd worden dan vaak meer dan gecompenseerd. In de Grand Canyon in de Verenigde Staten is een dode gevallen bij overstromingen. 14 mensen worden nog vermist. De overstromingen in het natuurpark zijn het gevolg van hevige regenval. Ook de komende dagen is er kans op zware buien. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben nog geen akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. De gesprekken daarover duurden tot het begin van de nacht. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten. Zo wil de VVD niet dat vermogenden extra belast worden om de rechtse oppositie tegemoet te komen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
3: Maar ja, als je dat geld daar aan besteedt, dan kun je minder geld besteden aan linkse wensen, zoals de sociale zekerheid overeind houden. Nou, en D66 en CDA willen dus heel graag juist links tegemoet komen. Nou, en daar komen ze eigenlijk gewoon niet uit.
1: De begroting moet vandaag nog naar de Raad van State gestuurd worden. Die gaat hem in aanloop naar Prinsjesdag beoordelen. Het weer. In het westen vallen stevige buien. Later trekken die ook verder het land in. Tussendoor af en toe wat zon. En het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rond deze tijd worden in Den Haag de gesprekken weer opgepakt die gisteravond laat eindigden over de begroting van volgend jaar. De deadline daarvoor is vandaag, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
2: Linksom of rechtsom moet er vandaag een begroting worden ingeleverd. En over de inhoud daarvan zijn ze dus na 16 uur vergaderen nog steeds niet eens geworden. En we horen ook vannacht dat de sfeer daar echt ijzig was binnen, dat ze echt ver uit elkaar liggen.
1: De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Vandaag nog moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Na de vloedgolven in Nepal blijft het dodental maar stijgen. Er zijn nu meer dan 900 lichamen geborgen. Nog steeds worden duizenden mensen vermist. De rampendienst van Nepal vermoedt dat er nog veel doden in tunnels gevonden zullen worden. Vandaag begint het hoger beroep tegen Richard K. uit Wijtenveen. Hij werd vorig jaar tot levenslang veroordeeld voor de dubbele moord op een stel dat zijn ouderlijk huis had gekocht. K. is tegen die uitspraak in beroep gegaan omdat hij en zijn advocaat vinden dat er sprake was van doodslag, zegt RTV Drenthe-verslaggever Ineke Kemper.
3: Hij heeft in het verleden een aantal herseninfarcten gehad. Daardoor zou die impulsief kunnen handelen. En ze vermoeden dat er op de scans tekenen van dementie te zien zijn. En daarom zeggen zij, hij is niet volledig toerekeningsvatbaar. En dan kun je hem niet veroordelen voor een dubbele moord.
1: Er zijn 3 dagen uitgetrokken voor het hoger beroep. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario Meer met de tekst Lake Ontario, now and always. De Amerikaanse president Trump besloot vrijdag om het grensmeer voortaan Lake America te noemen, maar daar gaan de Canadezen niet in mee. De ruzie is een gevolg van de handelsoorlog tussen de landen. Het weer. Vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 keer op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen vandaag weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd, maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op twee Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat het 8 raketten heeft onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat het vermoeden is dat er honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door een vloedgolf die ontstond na een rotslawine en een gletsjer die deels instortte. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer, meldt met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in Google Maps Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. Op de website staat alleen Lake Ontario. De ruil is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt wel soms door. Het is zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Oude Spijkerbroek krijgt een tweede leven. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen nog tot en met 31 augustus hun oude spijkerbroeken inleveren voor een inzamelactie van het kernteam Fairtrade gemeente Aalsmeer. Dat kan bij de Wereldwinkel, Zeeman en Kraanmode in Aalsmeer. Aan de broek moet een briefje met naam en e-mailadres worden bevestigd. Deelnemers maken daarmee kans op een kledingbon van €70. De actie moet voorkomen dat oude spijkerbroeken bij het grofvuil belanden en worden verbrand. De ingezamelde kleding kan worden hersteld of gerecycled. Ook kan het materiaal worden verpulverd en gebruikt voor isolatie. Het kernteam wijst daarnaast op het belang van duurzame kleding. Wie een nieuwe spijkerbroek koopt, kan letten op keurmerken zoals GOTS, GOTS en Fairtrade. Meer informatie is te vinden op de websites van Fairtrade gemeente Aalsmeer en Fairtrade Nederland.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt. Radio Aalsmeer. Disco X on

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Column Het Eiland. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over het leven in het dorp en de omgeving. Deze week is het de beurt aan Henk van Leeuwen met zijn 17e column Het Eiland. In deze zomerse bijdrage neemt Van Leeuwen de lezer mee naar zijn stukje paradijs op de Westeinderplassen. Op het eilandje wordt volop getuinierd, maar de opbrengst is niet altijd voor de eigenaar. Vogels en andere dieren weten de moestuin minstens zo goed te vinden. Daarnaast kijkt Van Leeuwen met een kritische blik naar de regels voor bouwwerken op de eilanden en de handhaving daarvan. Want hoewel een beetje vrijheid en plezier bij het eilandleven hoort, geldt volgens hem ook hier: regels zijn regels. De Westeinderplassen zijn geen pretpark en dat moet vooral zo blijven. Lees de volledige column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Den Haag praten de coalitiepartijen weer over de begroting. D66, VVD en CDA hebben gisteren tot het begin van de nacht vergaderd. Maar een akkoord is nog niet bereikt. In Den Haag is te horen dat de onderhandelingen vastzitten, maar dat de partijen willen uitstralen dat ze al heel ver zijn. De coalitie is het vooral oneens over sociale zekerheid en de belasting op vermogensgroei. Voor middernacht moeten de plannen naar de Raad van State, want die moet de begroting weer beoordelen voor Prinsjesdag. Iran zegt dat het ballistische raketten heeft afgevuurd op 2 Amerikaanse bases in Jordanië. Het Jordaanse leger meldt dat de 8 raketten zijn onderschept. De aanval is een reactie op de Amerikaanse aanvallen een paar uur eerder op een Iraans eiland in de straat van Hormuz. Iran zegt dat er militairen en burgers zijn gedood. De Nepalese rampendienst heeft het dodental in Nepal vanochtend bijgesteld naar 903. In Tibet staat het officiële dodental op 16. Meer dan 4700 mensen worden nog vermist in het rampgebied. Reddingswerkers proberen de tunnelbuizen van een waterkrachtcentrale te bereiken, omdat er mogelijk honderden lichamen in die buizen terecht zijn gekomen. Afgelopen woensdag werden duizenden mensen verrast door vloedgolven. Die ontstonden toen een rotslawine een gletsjer deels deed instorten. Canada heeft een groot bord geplaatst bij het Ontario-meer met de tekst Lake Ontario, now and always. Canada is verwikkeld in een ruzie met de Amerikaanse president Trump. Die besloot vrijdag om Lake Ontario voortaan Lake America te noemen. Voor Amerikaanse gebruikers van Google Maps is de naam direct aangepast. Nederlandse gebruikers zien in de Google Maps-app Lake America tussen haakjes achter Lake Ontario staan. De rel is ontstaan uit de handelsoorlog tussen Canada en de VS. Het weer vanuit het westen veel buien met af en toe onweer en windstoten. De zon breekt soms door en het is 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: FC Aalsmeer wil zich revancheren. FC Aalsmeer wil komende zaterdag voor eigen publiek revanche nemen na de pijnlijke 6-0 nederlaag tegen SJC. De ploeg van trainer Erwin Tump krijgt aan de Beethovenlaan bezoek van ARC uit Alphen aan de Rijn. De Alphenaren begonnen het seizoen sterk met een 3-0 overwinning op promovendus Kolping Boys. ARC speelt, net als FC Aalsmeer, aanvallend voetbal en probeert de tegenstander voortdurend onder druk te zetten. De vraag is of Tump zijn speelwijze of opstelling aanpast na de nederlaag. Waarschijnlijk blijft de basis grotendeels hetzelfde. De eerste thuiswedstrijd begint zaterdag om 14:15 middags. De club rekent op de steun van de trouwe supporters. Na de tegenvaller in Noordwijk moet FC Aalsmeer laten zien dat het om een eenmalige misstap ging.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeerse Stichting start hulpactie Nepal. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is een inzamelactie gestart voor slachtoffers van de recente overstromingen in Nepal. Door hevige regenval zijn gemeenschappen zwaar getroffen. Huizen zijn beschadigd of weggespoeld en landbouwgrond is verloren gegaan. Veel gezinnen hebben behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en tijdelijk onderdak. De stichting werkt voor de hulpactie samen met haar vaste contactpersoon Dhruba Giri, oprichter van Sapana Village Social Impact. Via deze lokale partner kan de hulp volgens de stichting rechtstreeks terechtkomen bij getroffen gezinnen. Penningmeester Belinda Buskermolen roept inwoners op om een bijdrage te leveren. Iedere bijdrage, groot of klein, maakt verschil. De stichting heeft inmiddels meerdere donaties ontvangen. Daarnaast vraagt de stichting bij Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer om een financiële verdubbeling van de donaties tot maximaal €2.500. Doneren kan via nepalbenefietaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gesprekken over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan werd gedacht. D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten, zodat de stukken om 11 uur naar de ministerraad konden. Maar dat is nu uitgesteld tot 1 uur. Voorstellen die gisteravond zijn gedaan over de verdeling van de lasten zijn afgelopen nacht door ambtenaren doorgerekend en de uitkomsten worden nu besproken. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. KNVB-voorzitter Frank Pauw vindt dat Gianni Infantino weg moet als voorzitter van de FIFA. Hoewel het omstreden aandelenplan voor het WK inmiddels van tafel is, vindt hij dat er een duidelijke grens is overschreden. Dat komt niet meer goed zolang Infantino aan het roer van de FIFA staat, zegt Pauw. De KNVB heeft het voortouw genomen bij de organisatie van een internationale top over de toekomst van de FIFA. Infantino is daarbij niet welkom. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal bestaande songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. De leider van de Zuid-Koreaanse Verenigingskerk, ook bekend als de Moon-secte, is veroordeeld tot 2 jaar cel. Ze heeft politici omgekocht met geld en luxe producten om invloed uit te oefenen op het beleid. Zo schonk de 83-jarige Han Hak-ja 2 luxe tassen en een diamanten ketting aan de vrouw van de toenmalig president Yoon. Die kreeg daarvoor in januari een celstraf van 20 maanden. De Moon-secte is omstreden omdat gelovigen zouden worden gedwongen om veel geld aan de kerk over te maken. Het weer vanuit het westen trekken stevige buien over het land, mogelijk ook met onweer en windstoten. Tussendoor af en toe zon en het wordt een graad of 19. Morgen wat meer zon en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Business Lounge, thuiswerken en 40 jaar Pramarace. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 2 september staan actuele ontwikkelingen uit het bedrijfsleven en in bijzonder Aalsmeers evenement centraal. Werkgever wil thuiswerken beperken. Mag dat zomaar? De gast is André Villet van Dutch Harbor. Met presentator Erik Verbeek praat hij over de discussie rond thuiswerken. Ook is er volop aandacht voor 40 jaar Pramarace. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum wordt binnenkort een speciale tentoonstelling georganiseerd. In Business Lounge wordt teruggekeken op 4 decennia Pramarace en wordt vooruitgeblikt op deze bijzondere tentoonstelling, want er staan geheimzinnige voorbereidingen op de planning. Business Lounge is te beluisteren en te bekijken op woensdag 2 september vanaf 7 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad weer uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. AI-bedrijf Anthropic, bekend van het programma Cloud, wordt aangeklaagd door Sony Music en Warner Music. Cloud kan worden gebruikt om songteksten te maken. De muziekbedrijven zeggen dat op grote schaal songteksten zijn gebruikt om het AI-programma te ontwikkelen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gedownload. Als een gebruiker Cloud een vraag of opdracht geeft, wordt soms de woordelijke of bijna woordelijke tekst van een van de liedjes gegeven. Volgens oud-vicepremier Carola Schouten was er in de coronatijd weinig ruimte om het coronabeleid te betwisten. Dat zegt ze tegen de enquêtecommissie Corona. Volgens Schouten hadden verschillende fases van de pandemie beter onderscheiden kunnen worden, met daarbij de vraag of het beleid daar nog bij paste. De coronaverhoren zijn vandaag de 8e week ingegaan. Vanmiddag wordt oud-SGP-leider Kees van der Staaij ondervraagd. Op een basisschool in Mierlo is vannacht een ravage aangericht. Vandalen hebben digiborden vernield, speelgoed van de kinderen kapot gemaakt, ramen ingeslagen en meubels omver gegooid. De directeur zegt dat de schade enorm is. Volgens de politie zit er waarschijnlijk een groep jongeren achter. De basisschool blijft in ieder geval vandaag nog dicht om alles op te ruimen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden, ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 keer op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
3: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken voor het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, meldt het Nepalese ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder de vermisten zijn bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Het gaat om een vrouw van 51 uit Haarlem en een man van 29 uit Nijkerk. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een reef. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. De politie denkt niet dat er meerdere daders zijn. Na de schietpartij in Zwitserland overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. Vijf anderen raakten gewond. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad nog een keer uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden de begrotingsplannen vanochtend afronden, maar zijn er dus nog niet uit. De bijeenkomst waarin de plannen officieel goedgekeurd moeten worden is nu 6 uur vanavond. De begroting moet voor middernacht naar de Raad van State gestuurd zijn. Het weer, af en toe zon en enkele buien met soms onweer en windstoot. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. In 1982 werd hij op 34-jarige leeftijd minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. In 1989 werd Brinkman fractieleider van het CDA. Premier Lubbers zag in hem zijn opvolger en er werd lijsttrekker voor de ChristenDemocraten bij de verkiezingen van 1994. De partij verloor toen fors en Brinkman verdween van het politieke toneel. Na een aantal jaren in bestuursfuncties keerde hij terug in de politiek. Hij ging in 2011 voor het CDA naar de Eerste Kamer. In 2019 zette hij definitief een punt achter zijn politieke loopbaan. Elko Brinkman was 78 jaar. Hij overleed na een kort ziekbed. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. Er worden nog altijd 4200 mensen vermist na de overstromingen in Nepal. Ook in Tibet worden nog honderden mensen vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen. Een derde vermiste Nederlander woont in Nepal. Het dodental door de overstromingen is inmiddels opgelopen tot boven de 900. In Den Haag is de zogenoemde begrotingsraad opnieuw uitgesteld. De deadline voor de begrotingsplannen is nu verschoven naar 6 uur vanavond. De onderhandelingen over de overheidsbegroting van volgend jaar gaan moeizamer dan gedacht. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA zouden vanochtend de puntjes op de i zetten. De begrotingsraad stond oorspronkelijk gepland om 11 uur vanochtend. Vandaag moet de begroting naar de Raad van State, die hem in aanloop naar Prinsjesdag gaat beoordelen. Het weer, af en toe zon en enkele buien, soms met onweer en windstoten. Het wordt 18 tot 20 graden. Ook vanavond vallen nog buien. Morgen meer zon en alleen in het noorden nog een bui. Het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Oude Spijkerbroek krijgt een tweede leven. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen nog tot en met 31 augustus hun oude spijkerbroeken inleveren voor een inzamelactie van het kernteam Fairtrade gemeente Aalsmeer. Dat kan bij de Wereldwinkel, Zeeman en Kraanmode in Aalsmeer. Aan de broek moet een briefje met naam en e-mailadres worden bevestigd. Deelnemers maken daarmee kans op een kledingbon van €70. De actie moet voorkomen dat oude spijkerbroeken bij het grofvuil belanden en worden verbrand. De ingezamelde kleding kan worden hersteld of gerecycled. Ook kan het materiaal worden verpulverd en gebruikt voor isolatie. Het kernteam wijst daarnaast op het belang van duurzame kleding. Wie een nieuwe spijkerbroek koopt, kan letten op keurmerken zoals GOTS, GOTS en Fairtrade. Meer informatie is te vinden op de websites van Fairtrade gemeente Aalsmeer en Fairtrade Nederland.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Column Het Eiland. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter, over het leven in het dorp en de omgeving. Deze week is het de beurt aan Henk van Leeuwen met zijn 17e column Het Eiland. In deze zomerse bijdrage neemt Van Leeuwen de lezer mee naar zijn stukje paradijs op de Westeinderplassen. Op het eilandje wordt volop getuinierd, maar de opbrengst is niet altijd voor de eigenaar. Vogels en andere dieren weten de moestuin minstens zo goed te vinden. Daarnaast kijkt Van Leeuwen met een kritische blik naar de regels voor bouwwerken op de eilanden en de handhaving daarvan. Want hoewel een beetje vrijheid en plezier bij het eilandleven hoort, geldt volgens hem ook hier, regels zijn regels. De Westeinderplassen zijn geen pretpark en dat moet vooral zo blijven. Lees de volledige column op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. Realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis raakte 3 vakantieparken kwijt. Ze zijn door een schuldeiser in de verkoop gezet omdat Gillis een aantal betalingen zou hebben gemist. Het gaat om parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. De hypotheekrechten van die parken lagen bij een zakenman die aan Gillis miljoenen had geleend. De vakantieparken worden over een maand geveild en de opbrengst gaat dan naar de schuldeiser. Peter Gillis laat aan Omroep Brabant weten dat hij er alles aan zal doen om de veiling te voorkomen. Een man van 33 uit Groningen is vrijgesproken van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia en het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. Volgens de rechter had de man een psychose, maar was hij nooit echt van plan de prinsessen iets aan te doen. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist. De Groninger werd in januari opgepakt nadat hij op een balkon van een hotel in Den Haag bedreigingen had geschild. De man was in de waan dat hij een relatie met Amalia had. De Zeelandbrug is vanaf morgen tot en met 12 oktober dicht. In het beweegbare deel van de brug zitten scheuren die gerepareerd moeten worden. Die zijn onder meer ontstaan door veroudering en door zwaar verkeer dat over de brug rijdt. Dagelijks rijden er zo'n 15.000 voertuigen over de brug die Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar verbindt. Het verkeer wordt de komende 6 weken via de Oosterscheldekering omgeleid. Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. In de rest van het land geregeld zon bij 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Business Lounge, thuiswerken en 40 jaar Pramarace. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 2 september staan actuele ontwikkelingen uit het bedrijfsleven en in bijzonder Aalsmeers evenement centraal. Werkgever wil thuiswerken beperken. Mag dat zomaar? De gast is André Villet van Dutch Harbor. Met presentator Erik Verbeek praat hij over de discussie rond thuiswerken. Ook is er volop aandacht voor 40 jaar Pramarace. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum wordt binnenkort een speciale tentoonstelling georganiseerd. In Business Lounge wordt teruggekeken op 4 decennia Pramarace en wordt vooruitgeblikt op deze bijzondere tentoonstelling, want er staan geheimzinnige voorbereidingen op de planning. Business Lounge is te beluisteren en te bekijken op woensdag 2 september vanaf 7 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: FC Aalsmeer wil zich revancheren. FC Aalsmeer wil komende zaterdag voor eigen publiek revanche nemen na de pijnlijke 6-0 nederlaag tegen SJC. De ploeg van trainer Erwin Tump krijgt aan de Beethovenlaan bezoek van ARC uit Alphen aan de Rijn. De Alphenaren begonnen het seizoen sterk met een 3-0 overwinning op promovendus Kolping Boys. ARC speelt, net als FC Aalsmeer, aanvallend voetbal en probeert de tegenstander voortdurend onder druk te zetten. De vraag is of Tump zijn speelwijze of opstelling aanpast na de nederlaag. Waarschijnlijk blijft de basis grotendeels hetzelfde. De eerste thuiswedstrijd begint zaterdag om 14:15 middags. De club rekent op de steun van de trouwe supporters. Na de tegenvaller in Noordwijk moet FC Aalsmeer laten zien dat het om een eenmalige misstap ging.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Aalsmeerse Stichting start hulpactie Nepal. Stichting Nepal Benefiet Aalsmeer is een inzamelactie gestart voor slachtoffers van de recente overstromingen in Nepal. Door hevige regenval zijn gemeenschappen zwaar getroffen. Huizen zijn beschadigd of weggespoeld en landbouwgrond is verloren gegaan. Veel gezinnen hebben behoefte aan voedsel, schoon drinkwater, medische hulp en tijdelijk onderdak. De stichting werkt voor de hulpactie samen met haar vaste contactpersoon Dhruba Giri, oprichter van Sapana Village Social Impact. Via deze lokale partner kan de hulp volgens de stichting rechtstreeks terechtkomen bij getroffen gezinnen. Penningmeester Belinda Buskermolen roept inwoners op om een bijdrage te leveren. Iedere bijdrage, groot of klein, maakt verschil. De stichting heeft inmiddels meerdere donaties ontvangen. Daarnaast vraagt de stichting bij Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer om een financiële verdubbeling van de donaties tot maximaal €2.500. Doneren kan via nepalbenefietaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Peter Gillis probeert een veiling van 3 van zijn vakantieparken tegen te houden. Realityster en vastgoedondernemer dreigt de parken kwijt te raken omdat hij een aantal betalingen aan een schuldeiser zou hebben gemist. Gillis had bij hem miljoenen geleend en de hypotheekrechten als onderpand gegeven. Het gaat om de parken in Valkenswaard, Ommel en Valkenburg. Oud-minister en oud-CDA-leider Elko Brinkman is overleden. Hij werd in 1982 minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Later werd hij fractieleider van het CDA en uiteindelijk lijsttrekker bij de verkiezingen van 1994. Toen verloor het CDA flink. Elko Brinkman overleed na een kort ziekbed. Hij was 78. De man die de prinsessen Amalia en Alexia had bedreigd is vrijgesproken. Hij zei onder meer dat hij Amalia wilde ontvoeren. Volgens de rechter had hij daar geen concrete plannen voor, maar zat hij in een psychose. Het OM had TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank vindt dat dus niet nodig. De studenten en begeleiders uit Breda die vorige week ziek werden op een introkamp in België hadden waarschijnlijk het norovirus. Dat blijkt uit de eerste onderzoeksresultaten van de GGD. Op het kamp waren 175 van de 800 studenten ziek geworden. Sommigen moesten met uitdrogingsverschijnselen naar het ziekenhuis. Eerder werd nog gedacht aan voedselvergiftiging. Volgens de GGD kunnen er meer oorzaken dan alleen het norovirus zijn. Met de zieke studenten en hun begeleiders gaat het inmiddels weer beter. De Zeelandbrug is vanaf morgen 6 weken dicht voor onderhoud. In het beweegbare deel van de brug zijn scheurtjes ontstaan die gerepareerd moeten worden. De Zeelandbrug verbindt Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland met elkaar. Er rijden per dag zo'n 15.000 voertuigen over de brug. Het weer vanavond verspreid over het land nog wat buien. Vannacht droger en dan koelt het af naar 13 graden. Morgen vooral in het noorden nog een bui. In de rest van het land geregeld zon. Wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film September. De film van de maand september heeft als titel Praam en Penta. Het bevat bedrijfsbezoeken en interviews met vele Pramerace-kopstukken uit de begintijd van de Pramerace. Het commentaar bij deze film is van Henk van Leeuwen. Hij start zijn verhaal met de mededeling dat de titel eigenlijk zou moeten zijn Pramerkoorts en Pentavirus. De film wordt 2 keer op TV Aalsmeer uitgezonden. Op vrijdag 11 september is de eerste vertoning vanaf 11 uur 's ochtends. Een dag later, zaterdag 12 september, is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur 's middags. Beide uitzendingen worden op zaterdag 5 september voorafgegaan door een inleidend interview met Dirk Jonkind van Oud Aalsmeer in Beeld. Het interview door presentator Jan van Veen is op 5 september te beluisteren op zowel radio als tv Aalsmeer tussen 12 en 1 uur. De film van de maand kan op zondag 27 september om 3 uur worden bekeken in de veilingzaal van de historische tuin met alleen dan als extra films Trouwdag Bram en Annie uit 1953 en Mantelmanufacturen uit 1947 en 1958. We heten u van harte welkom om gezellig samen de film te komen kijken en om herinneringen met elkaar op te halen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar zijn dichtbij een akkoord. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden die plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de begroting werd vandaag meerdere keren uitgesteld. D66, VVD en CDA zouden vanochtend al de puntjes op de i zetten. Maar de onderhandelingen gingen moeizamer dan gedacht. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De verloren finale tegen Spanje van het afgelopen WK was zijn laatste interland. Tanja Koen, die in 1951 de eerste tv-omroepster van de NCRV werd, is overleden. Later maakte ze ook eigen programma's voor die omroep, zoals de Zaterdagavondshow en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen was 100 jaar. De veroordeelde Marius Borg Heubu mag volgende week de uitvaart van de Noorse koning Harald bijwonen. Heubu is de zoon uit een eerder huwelijk van de nieuwe koningin Mette Marit. Hij is veroordeeld voor onder meer verkrachting, maar er loopt nog een hoger beroep. Hij moet bij de uitvaart wel een enkelband dragen. Na grote bosbranden in Algerije wil de president de doodstraf invoeren voor brandstichters. Officieel is de doodstraf nooit afgeschaft in het land, maar die wordt al 33 jaar niet uitgevoerd. Vorige week kwamen bij branden zeker 12 mensen om. De president wil de wet binnen 2 weken aanpassen. Het weer vanavond vallen verspreid over het land nog wat buien. Vannacht wordt het droger, koelt het af naar 13 graden. Morgen overdag vooral in het noorden nog een enkele bui. De rest van het land geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De drie coalitiepartijen die onderhandelen over de begroting voor volgend jaar hebben op de valreep een akkoord bereikt. Dat zeggen bronnen rondom het kabinet. Het is nog niet duidelijk waar ze het over eens zijn geworden. Normaal gesproken worden de plannen pas met Prinsjesdag bekendgemaakt. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet was het tot het laatste moment spannend.
2: Het is echt om partijbelang gegaan. Het is hard tegen hard geweest. VVD vooral tegen D66 en CDA. Die toch tot op het laatst hebben geknokt. Om daar zoveel mogelijk voor die partij in te krijgen.
1: Vanavond komt premier Jetten met een verklaring. Voetballer Lionel Messi stopt als international voor Argentinië. De 39-jarige aanvaller kwam 207 keer uit voor het Argentijnse elftal, waarmee hij 4 jaar geleden wereldkampioen werd. Messi scoorde 125 keer voor Argentinië. De politie in Zwitserland heeft iemand opgepakt voor de schietpartij op een rave. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het noorden van het land. De verdachte is een man van 43. Waarschijnlijk is er maar één dader, zegt de Zwitserse minister van Justitie. Maar het onderzoek gaat door.
3: Die ermittelingen lopen. Ze moeten klären wer voor die taat verantwoordelijk is. Wie zich die ereignissen genau abgespielt hebben. En welches motief der taat zugrunde liegt.
1: Na de schietpartij overleed een 22-jarige vrouw aan haar verwondingen. 5 mensen raakten gewond. De eerste tv-omroepster van de NCRV, Tanja Koen, is overleden. Ze begon kort na de Tweede Wereldoorlog bij de NCRV Radio en hoort bij de eerste generatie tv-omroepsters toen in 1951 de televisie in Nederland begon. Later maakte ze ook eigen programma's zoals de Zaterdagavondshow, Dier en Vriend en Stedenspel. In de jaren 80 was ze nog panellid van de quiz Zo Vader Zo Zoon. Tanja Koen overleed vorige week en is vandaag in besloten kring begraven. Ze was 100 jaar. Het weer vanavond nog wat buien. Vannacht droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. Dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
4: Door de markt.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze. Een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we door de mangel
1: Stefan van der Zwaard. Welkom dames en heren bij een nieuwe live aflevering van Door de Mangel, de Aalsmeerse talkshow van Radio Aalsmeer. Na een lange zomer vol herhalingen zijn we weer terug met een gloednieuw seizoen. Al 13 seizoenen lang ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter bij ons in de studio, die we dan uitgebreid aan de tand voelen. Op 29 juni sloten we het vorige seizoen af met zeilmaker en brandweerman Eddy Keizers, waarna jullie konden luisteren naar meerdere afleveringen uit het rijke Door de Mangel archief. Eddy vertelde dat hij zijn werkplaats heeft op de zeilschool, waar hij ook als instructeur actief is. Enthousiast vertelde hij onder andere over zijn liefde voor de strontrace. Drie woorden die volgens Eddy het beste bij hem pasten zijn zeilen, bezig en behulpzaam. Nou, zoals iedere gast ging ook Eddy op zoek naar een opvolger en dat is dan ook meteen de eerste gast van het nieuwe seizoen geworden. Binnen de zeilwereld komt Eddy hem regelmatig tegen tijdens wedstrijden, maar ook na afloop aan de bar. We hebben het over Stefan van der Zwaard. Stefan is werkzaam in de autotechniek, maar een groot deel van zijn vrije tijd brengt hij door op het water. Eddy is vooral benieuwd welke zeilwedstrijd Stefan nog heel graag eens zou willen varen. Is er nog een wedstrijd die hoog op zijn verlanglijstje staat? Nou, het antwoord op deze vraag en natuurlijk nog veel meer hoor je vanavond bij ons in Door de Mangel. Dit seizoen beginnen we overigens zonder Milène, want zij heeft voorlopig even een pauze ingelast. Maar uiteraard hopen we haar in de toekomst weer aan onze zijde te mogen verwelkomen. Heb jij thuis nu ook een vraag voor Stefan? Dan kan je die mailen naar studio@radioaalsmeer.nl. En misschien leggen wij dan jouw vraag wel aan Stefan voor. Van harte welkom Stefan bij ons in de studio.
2: Dankjewel.
1: Fijn dat je er bent en dat je onze eerste gast in het nieuwe seizoen wilde zijn.
2: Ja, leuk.
1: Ik ga ondertussen eventjes mijn koptelefoon wisselen, want ik hoor je maar aan één kant. En dat klinkt een beetje raar. Ja, we gaan jou het komende uur door de mangel halen, zoals dat dan heet. Klinkt veel zwaarder dan dat het is, maar we willen jou in ieder geval beter leren kennen. Dat is de doelstelling. Okay. En dat doen we door een aantal vaste vragen. En zeker aan het begin van het programma hebben we twee vaste vragen. En de eerste die ik jou wil voorleggen, en daar heb je eventjes over kunnen nadenken. Kan jij jezelf in drie kernwoorden samenvatten?
2: Nou, daar heb ik niet lang over na over denken.
1: Nee, dat zei je.
2: Dat is chaotisch.
1: Chaotisch.
2: Zeilen. En technisch.
1: Chaotisch. Zeilen, ja, die konden we zien aankomen. Ja. En technisch, ik heb natuurlijk wat voorkennis inmiddels, maar die kan ik ook wel me voorstellen. Dat chaotische, die moet je even uitleggen.
2: Nou, ik denk dat je misschien wel achter gekomen. Soms dan gaat het een beetje hakken op de tak, ben ik iets te vergeten. Wil ik iets pakken? Moet ik iets doen? Dan kom ik terug zonder datgene wat ik gedaan heb. Dus,
1: maar hebben we dat niet allemaal wel eens, dat je denkt van...
2: Wel eens, ja, en ik heb het wel vaker.
1: Je hebt het wel vaker.
2: Ja, ja, ja.
1: Beïnvloedt het jouw leven?
2: Nee, dat niet. Nee, ik heb er in ieder geval geen last van, dus dan beïnvloedt het me niet, nee.
1: Nee, maar misschien wel andere lasten hebben, dat zou kunnen.
2: Dat zou wel kunnen, ja. Dat denk ik wel, ja.
1: Nou, we gaan aan het eind van het programma even op deze drie woorden terugkomen. Kijken of we ze in dit uur hebben herkend. Dus chaotisch, zeilen en technisch. Nou, ik heb wel een klein beetje een tipje van de sluier opgelicht dat er twee, nou, die komen wel goed. En die chaotisch heb je net toegelicht, dus we hoeven al niet meer terug te komen aan het einde van het programma. Stefan van der Zwaard. Van der Zwaard is een naam die best wel veel voorkomt in Aalsmeer. Ja. Komen we wel vaker tegen. Maar kan jij vertellen van wie je er eentje bent?
2: Dat kan ik zeker vertellen, ja.
1: Ja?
2: Mijn vader Jurgen van der Zwaard en mijn moeder Marga Kurk. Mijn vader een geboren Aalsmeerder, opgegroeid in de Grisantenstraat. En mijn moeder die is een geboren Surinamer, Paramaribo. Daar ook opgegroeid en op de 16e naar Nederland gekomen. En daar hebben ze elkaar in Aalsmeer leren kennen.
1: Naar Nederland gekomen, in Aalsmeer terechtgekomen.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: En toen hebben zij elkaar ergens ontmoet.
2: Ja, volgens mij hier ergens in de kroeg. Ja, dat klopt. Ja,
1: daar ontstaan de meeste relaties,
2: toch? Ja, dat klopt. Ja.
1: Heb jij je hele leven lang in Aalsmeer gewoond?
2: Nee. Ik ben eigenlijk geen echte Aalsmeerder. In de tijd dat mijn ouders gingen samenwonen, waren de huizen moeilijk te verkrijgen. Een beetje zoals nu.
1: Ja.
2: Die zijn wat noordelijker terechtgekomen in Horen. Blokker eigenlijk. En daar ben ik geboren. En daar heb ik een paar jaar gewoond. Maar voordat ik naar school ging, in Kudelstaart terechtgekomen.
1: Dus en, je was, nou, voordat je naar school ging, ongeveer een jaar of vier, denk ik?
2: Ja, nog zelfs jonger, denk ik, ja.
1: De van die tijd in Blokker weet jij niet heel veel meer.
2: Ik heb geen flauw idee. Nee. Ja.
1: Bekende plaats toch wel in Nederland?
2: Ja, wat betreft muziek. Ja. De enige plek waar de Beatles opgetreden hebben.
1: Daarom. Dus, maar goed, daar kan je niet heel veel meer van herinneren. Maar nee. Je bent in Kudelstaart opgegroeid.
2: Ja.
1: Nou, zeker in die tijd dat jij naar deze kant op kwam, had je nog drie scholen in Kudelstaart.
2: Ja.
1: Welke school ben jij terechtgekomen?
2: De OBS Kudelstaart.
1: De OBS, ja. Nou, school, ja. Moeten we zeggen dat de school helaas er niet meer is.
2: Nee, helaas, ja.
1: Hoe is jouw jeugd geweest?
2: Ja, geweldig. Nooit iets te klagen. Leuke dingen gedaan. Zeilen onder andere. Voorbijgevlogen.
1: Ja.
2: Stoute dingen gedaan natuurlijk. Hoort er ook bij. Huh?
1: Daar willen we alles van weten.
2: Nee, ja, dat, nee hoor. Het was meer met de bromfietsen, denk ik.
1: Toen je wat ouder werd.
2: Ja, ja. Dat ja.
1: Maar in de tijd op de basisschool. De OBS was niet zo'n hele grote school.
2: Nee.
1: Eigenlijk nooit geweest, voor zover ik me kan herinneren.
2: Nee, ja, ik kan geen andere scholen herinneren. Maar voor mij nee, was het niet heel groot.
1: Nee. Hoe was jouw periode op die basisschool? Was jij iemand die graag leerde? Of was je met andere dingen bezig?
2: Ja, chaotisch, denk ik.
1: Daar komt ie, hè?
2: Ja, nee, graag dingen leerde. Ja, maar alleen als ik het leuk vond.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk nooit veranderd. Maar,
1: zat je vaak bij Jan van Veen op het kantoor? Als de directeur
2: nee,
1: voor de mensen
2: nee,
1: die
2: nee, ik wist überhaupt maar goed doorheen te werken. Dat wel, ja. Ja, dat zeker. Maar ik denk dat ik er overal een beetje doorheen gegleden ben. En geleerd wat ik moest leren.
1: Ja.
2: Maar niet meer dan dat. Nee.
1: Waar ben je uiteindelijk terechtgekomen na de basisschool?
2: Ben ik naar Amstelveen gegaan. Toen nog Nieuw-Ramstel en later Amstelveen College. Daar heb ik HAVO gedaan. Maar ja, daar ook weer precies gedaan wat moest. Een jaartje langer over gedaan ook. Dus, ja.
1: Maar ja, ik bedoel, wel genoten van je jeugd, om het zo te zeggen. Ja,
2: zeker weten.
1: School is belangrijk, maar was niet het belangrijkste.
2: Ja, zo kan je het wel omschrijven.
1: Ja, dat kan ik hem zo samenvatten.
2: Ja, ja.
1: Want naast school, waar hield jij je als tiener mee bezig?
2: Nou, toen begon ik al een beetje met zeilen.
1: Ja?
2: Eigen bootje. Bromfietsen. Ook leuk. Techniek, sleutelen.
1: Techniek, ja.
2: Ja, ik had een oud brommetje, dus ging vaak stuk. Nou, natuurlijk een beetje stappen hier. Toen hadden we nog Bonhomie. Bestaat inmiddels ook niet meer.
1: Nee.
2: Maar voornamelijk wel zeilen, sleutelen.
1: En af en toe een beetje uitgaan.
2: Ja.
1: Dat technische,
2: ja.
1: Daar ben jij in verder gegaan. Want dat vond je leuk om te doen?
2: Ja.
1: En wat heb je na de HAVO dan voor opleiding gedaan?
2: Na de HAVO ben ik eerst HBO elektrotechniek gaan doen. Maar dat was misschien niet een heel groot succes.
1: En was het geen succes omdat het te moeilijk was? Of was het toch niet wat je ervan verwacht?
2: Nou, misschien ook een beetje hetzelfde. Alleen daar kwam het me niet goed genoeg af. Dat ik er een beetje probeerde doorheen te glijden. En de dingen die ik leuk vond, allemaal gewoon goed gedaan. Maar de dingen waar ik geen of minder interesse in had, ja, die kon ik me niet toezetten.
1: Nee.
2: Lukte gewoon niet. En daardoor uiteindelijk niet af kunnen maken. En toen, ja, toch weer de techniek ingegaan. En ben ik uiteindelijk op het mbo terechtgekomen. En dan ben ik autotechniek gaan doen.
1: Ja, via het mbo, autotechniek. Ja. Dat is dan 4 jaar?
2: Dat is, ik heb iets versneld gedaan. Omdat ik daar dingen ging leren die ik leuk vond. En dat ging best wel makkelijk. Ja. Misschien ook iets onder mijn niveau. Dat zou kunnen, mijn dekniveau. Ik denk dat ik er uiteindelijk 3,5 jaar over gedaan heb. Ja.
1: Nou, dan ben je begin 20. Denk ik, schat ik in?
2: Nou, nee, want ik heb 3 jaar HBO gedaan.
1: Oh, dat heb je 3 jaar gedaan?
2: Ja, en een jaar blijft zitten in de HAVO.
1: Ja,
2: dus,
1: dan ben je iets ouder.
2: Ik was iets ouder, ja. Ik denk,
1: maar goed, dan heb je opleiding heb je gedaan. Mm-hmm. En dan komt het moment, nou, ik ga misschien toch wel wat centjes verdienen. Ik moet gaan werken.
2: Ja, nou, dat is het mbo heb ik dan werk en leren gedaan. Dus ik ben meteen begonnen met werken. En dan eerst instantie overdag ook school gehad. En later in de avond. En zo heb ik mijn mbo-diploma uiteindelijk gehaald.
1: Ja. En dan moet je een baan gaan zoeken.
2: Ja.
1: Nou, wat dat geworden is, gaan we straks even van je horen. Leuk. Dan houden we de spanning er een klein beetje in. Gaan we even naar de muziek, want je bent met een best wel stevig nummer begonnen.
2: Ja.
1: Linkin Park.
2: Klopt.
1: Park, moet ik zeggen. Ja. Jij bent echt fan van Linkin Park.
2: Ja. Ja, zeker. Ja. Ik vind het hele goede muziek. Ze hebben wel wat mindere nummers, betere nummers. Maar ja, dat is met elke band natuurlijk zo. Nee, ik hou er wel van, ja.
1: Heb je ze wel eens live gezien?
2: Nee, nog nooit. Nee, dat klopt. En dat is ook een beetje de reden van het nummer inderdaad, ja. Nee, inderdaad heel veel concerten geweest van andere bands. Onder andere die straks ook nog wel voorbij komen. En toen kwam Linkin Park in de Ziggo Dome. Toen dacht ik, nou, dat slaan we een keertje over, hè. Dat komt volgende keer wel.
1: Ja.
2: Nou, en toen, ik weet niet precies meer, maar volgens mij een maand later pleegde de zanger zelfmoord. En was eigenlijk Linkin Park een beetje voorbij.
1: Ja.
2: Want ja, zanger vind ik toch wel de belangrijkste persoon in een band. Dus toen baalde ik heel erg. En toen heb ik eigenlijk mezelf gezegd, ja, als ik dus een concert zie waar ik heen wil,
1: dan
2: ga ik erheen.
1: Ja,
2: ja, dat klopt.
1: Ja. En welke bands zijn daarna gekomen waarvan je zegt, nou, daar ben ik toch gegaan terwijl het misschien eigenlijk niet zo goed uitkwam? Kan je er een voorbeeld van noemen?
2: Nee, ik zou niet zo denken wat ik niet zo goed uitkwam.
1: Nee,
2: ik maakte dat algemeen wel passend.
1: Ja.
2: Misschien was dat Guns N' Roses in het Goffelpark. Wat gewoon een doordeweekse dag was. En de volgende dag ook gewoon weer moest werken.
1: Ja,
2: maar ja, voordat je vanaf daar thuis bent. Het
1: is niet naast de deur.
2: Nee, nee, dus ik was niet de meest productieve dag op het werk daarna.
1: Nee.
2: Maar voor de rest is dat wel goed gegaan. Het is meer om, ja, je denkt dan, het is soms wel goed om een keertje niet te gaan. Maar dat doen we niet meer.
1: Nee, nou, dat is een wijze les geweest,
2: ja,
1: toch?
2: Zeker, ja.
1: Het volgende nummer wat jij hebt uitgekozen is ook een band, nou, wat jij tot je favorieten rekent. The Offspring, moet ik zeggen.
2: Ja, dat klopt.
1: Daar ben je wel geweest.
2: Daar ben ik meerdere keren geweest,
1: ja. En de laatste keer was, even kijken.
2: Dat is niet zo heel lang geleden. In de Ziggo Dome, volgens mij. Ja.
1: Wat spreek je zo aan deze band?
2: Ja, als je de muziek luistert, dan denk je, oh, dit is echt lekkere muziek. Je geniet ervan. Dus uiteindelijk de muziek. Wel een beetje leuk. Het is een beetje een high school bandje die toch wat groter geworden is. Geweldige nummers.
1: Maar ben jij favoriet? Is een bepaalde stijl, een bepaalde genre, is dat jouw favoriet? Of heb jij
2: zoiets echt alles leuk? Daar valt inderdaad Linkin Park niet helemaal, maar dat is punkrock. Dat is wel mijn favoriet. Maar de wat oudere hardrock, Guns N' Roses, Deep Purple, dat vind ik ook niet verkeerd.
1: Nou, zullen we dan maar gaan luisteren naar The Offspring met Gone Away? En dan wel in de 2021 versie.
2: Ja.

0: prachtige ballad van The Offspring en Gone Away 2021. Waarom 2021 en waarom niet de andere versie?
1: Het andere nummer is ook geweldig. Dat is echt eigenlijk een punkrock nummer.
0: Ja.
1: Maar dit nummer heb ik bij een laatst concert voor het eerst gehoord. En daar komt zijn stem zo mooi terecht. En dan staat hij daar op een hele grote witte vleugel te spelen. Vind ik genieten. En ik denk toch, ja, ik kan hier allemaal wel punkrock gaan draaien. Maar er luisteren ook mensen die er helemaal niet van houden. Ik denk, dan doen we een alternatief.
0: Ja, dus, je denkt aan de luisteraar. Dus, heel goed, heel goed. We hadden het eventjes over je opleiding. Ja. Je jeugd hebben we het over gehad. Je vertelde dat je een technische opleiding gedaan hebt.
1: Ja.
0: En we hadden het er al eventjes over voor de muziek. Dan moet je op een gegeven moment gaan werken.
1: Ja.
0: Ja, dat moet me helemaal. De meeste mensen moeten werken.
1: Ja.
0: Wat ben jij gaan doen?
1: Ik had een vakantiebaantje nodig. Want ja, dat bier en die brandstof, dat moest ergens van betaald worden. Ja. Dus ik werkte bij een autogarage in Aalsmeer. Nieuwendijk, ook geen onbekende naam hier. En dat deed ik op zaterdag een beetje de huurauto's wassen. Op een gegeven moment heb ik besloten, ik moest stoppen met mijn opleiding. Dus ik moest iets anders gaan doen. En eerlijk, auto's, daar ligt mijn passie. Hmm. Naast zeilen. Ik was daar al werkzaam. En toen was het lucht, ja, ik wil graag autotechniek gaan doen. Hebben jullie ruimte voor een automonteur? Nou, en die hadden ze.
0: Dus je hebt de opleiding gedaan eigenlijk via het bedrijf?
1: Ja, dat klopt. Die hebben dat ook betaald, dus dat... ben ik ze dankbaar voor.
0: Ja, ja. Ik kan me voorstellen. Maar goed, ze wisten wat ze in huis haalden. Want ze hebben jou natuurlijk al...
1: Ze hebben gezien hoe ik auto's poetsen, ja. Dat wel, maar niet hoe ik sleutelde natuurlijk.
0: Nee, goed, maar dat moest je nog leren. Dus,
1: ja, maar als je het niet helemaal niet kan, dan ga je het ook nooit leren. Tenminste, dan zou je er nooit echt goed in worden.
0: Ja.
1: Dus ja, ze hadden ergens toch vertrouwen in om dat te doen.
0: Nou. Dus dan ben je automonteur geworden?
1: Ja, dat inderdaad, automonteur. Ja, dan begin je onderin als tweede monteur. Dan ga je langzaam... stap omhoog, eerste monteur en uiteindelijk technisch specialist. En dan weet je alles van auto's.
0: Ik was echt technisch specialist. Waar ben je dan specialist in?
1: In auto's. Ja, dat gaat dan meer om het diagnose stellen van storingen. Dus als je auto bijvoorbeeld niet start, dan beginnen mensen bij de accu. Dat blijkt er niet te zijn. Dan komen ze toch bij de garage terecht. En dan gaat de technisch specialist kijken wat er nou werkelijk aan de hand is.
0: Ik denk dat je straks even een gesprek moet voeren.
1: Dat zou kunnen, ja. Ja.
0: Dat is insight. Maakt niet uit. Maar goed, ik heb geleerd tegenwoordig van als ik mijn auto naar de garage breng en dit is wat in mijn hand, dan zetten ze hem binnen, hangen ze er een computer aan en dan gebeurt er van alles met die auto en dan komt er een blaadje uit en dan staat op wat er aan de hand is.
1: In de meeste gevallen is dat ook zo. En dan is het een.
0: Maar dan is jouw baan toch aardig weg.
1: In de ideale wereld.
0: Ja,
1: wel.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar ze werken niet helemaal, hè?
1: Nee. Meestal staan er toch wel wat meer storingen in. Dan wordt er een storing. Is er een storing in een auto? En dan is er een andere rekenheid in zo'n auto. Die geen signaal van die andere rekenheid krijgt. En dan gaan ze naar elkaar roepen. En er staan op een gegeven moment 20 storingen in. Of misschien wel 30. En dan moet je ergens beginnen. Ja. En als je dan de verkeerde pakt.
0: Dan ben je lang bezig.
1: Dan ben je heel lang bezig. Ja.
0: Maar is jouw baan dan niet, jouw werk niet veranderd door al die techniek? Het echte ouderwetse sleutelen is veel minder geworden, denk ik.
1: Dat is veel minder geworden. En daar, dat vond ik ook niet zo heel mooi, maar het ligt niet volledig mijn passie. Mijn passie is wel echt inderdaad de storingen. Het oplossen van een storing met name. Daar de kick van krijgen.
0: Ja. Ja. En hoeverre heb je daar zelf nog invloed op? Of is toch de computer leidend daarin?
1: Nou ja, de juiste storing zoeken, onder andere. Dus de juiste plek beginnen. Maar wat ook vaak helpt, is om eerst naar de geschiedenis van de auto te gaan kijken. Tuurlijk, auto's kunnen stuk gaan, maar vaak zie je toch dat daar een menselijke factor in zit. Eerder reparatie, waar toch iets niet goed gedaan is. Of de bestuurder zelf, die iets niet goed doet. En eerst, als je eerst daar gaat kijken, dan kan je al beter vinden wat er nou precies gebeurd is en waar je moet beginnen.
0: Hmm.
1: En dan pak je misschien wel de juiste storing en dan ben je na 10 minuten klaar.
0: Ja, zo simpel kan het zijn.
1: Het kan.
0: Kan het zijn.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Tegenwoordig, als je een auto koopt, ben je een hoop geld kwijt. Maar ik denk dat als je naar garagebedrijven kijkt, dat zij voornamelijk hun winst halen uit het onderhoud eigenlijk van auto's. Klopt dat?
1: Ja. Dat is niet heel veel marge meer op een auto. Dat klopt, ja.
0: Maar dat betekent ook dat die reparaties, die worden ook steeds duurder. Als ik moet morgen met mijn auto naar de garage toe voor een servicebeurt. Ik weet zeker, dan komt er gepeperde rekening uit.
1: Ja, nee, dat wordt steeds duurder en duurder. Maar een van de problemen is dat technisch personeel bijna niet meer te vinden is.
0: Nee.
1: Dus als je iemand vindt en die is goed, dan moet je hem ook goed betalen.
0: Ja, ja en dat is eigenlijk in de hele maatschappij natuurlijk zo. Het is overal zo.
1: Klopt.
0: Dat goed personeel, daar moet je voor betalen. En ja, dus wordt het allemaal duurder.
1: Ja.
0: Hoe zie jij de toekomst van de auto?
1: Hoe zie ik de toekomst van de auto?
0: Ja, we hebben hier wel meer automonteurs gehad. En dan hebben we het ook wel over die transitie die we nu in de auto-industrie zien naar elektrisch. Is dat wel echt de toekomst? En daar heb ik hele verschillende meningen over gehoord.
1: Ik denk van wel. Zeker als je daar al wat langer mee rijdt, dan merk je dat eigenlijk best wel leuk is. Maar of dat 100% elektrisch gaat worden? Nou, misschien dat wij dat niet gaan meegemaken, dat ooit een keer wel gebeurt. Maar ik denk dat nog wel even duurt.
0: Ja.
1: Maar zeker die transitie gaat zich voorlopig verder doorzetten. De technieken gaan zich verbeteren. Dat wordt al een mooie stap. Maar ja. Wie zal het weten?
0: Ja, maar ook als je naar het milieu-oogpunt kijkt. Er wordt er gezegd, ja, het is schoner rijden. Ja, het rijden aan zich is schoner als je elektrisch rijdt.
1: Ja, dat is helemaal zeker is, ja.
0: Maar alles wat erbij komt, straks als we allemaal elektrisch rijden en we gaan die auto's afdanken en we hebben al die batterijen. Ik weet niet wat dat met het milieu gaat doen.
1: Dat recyclen sowieso gaat al steeds beter. Daar zijn ook echt wel goede processen voor om dat in goede banen te glijden. Dus te veel materialen van auto kunnen tegenwoordig goed hergebruikt worden. Dus ook dat wordt over nagedacht en gaat goed komen.
0: En dan die Chinezen.
1: De Chinezen, ja.
0: Ja. Jij werkt bij een Frans merk.
1: Ik werk bij een Frans merk, klopt.
0: De Franse auto-industrie is best groot. Net zoals de Duitse auto-industrie. Maar je merkt dat steeds meer. Wat eerst de Japanners die met steeds meer modellen deze kant op kwamen. Nu nemen de Chinezen zo langzamerhand de markt over. Is er nog een toekomst voor de Europese autobranche?
1: Als ze slim zijn. Ik denk dat samenwerken een belangrijk punt is. Als je niet van ze kan winnen, dan moet je met ze samenwerken. Dus daar gaan er genoeg omvallen.
0: Dat is de verwachting die je hebt, dat er merken om gaan vallen?
1: Ja, zeker. Ja, dat gaat niet goed komen, nee. Ja, mensen kiezen toch uiteindelijk voor het goedkope product. En dan maakt het ze toch niet heel veel uit waar het vandaan komt.
0: En zou er ook niet een markt zijn voor mensen die dat juist bewust niet doen?
1: Ja, tuurlijk. Maar ja, als er dat op een gegeven moment te weinig zijn, dan kan het bedrijf niet meer bestaan.
0: Nee. En dan moet je inderdaad de samenwerking zoeken en dan met elkaar...
1: Samenwerken of overgenomen worden, kan ook nog.
0: Ja. Want kijk bijvoorbeeld naar Volvo. Is leuk.
1: Zoals Chinees als maar kan.
0: Ik wou het zeggen. Ja. Ja. En zo zijn er wel meer merken, denk ik.
1: Het mooie oude Engelse MG.
0: Ja.
1: Weinig Engels aan.
0: Ja. Zit dat ook in de Franse markt, denk je? De Duitse markt begint ook al een beetje natuurlijk hier en daar.
1: Ja, Fransen zijn wel koppige mensen. Ja. Ik denk dat ze lang doorgaan.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. Wat dat betreft kan er nog heel veel gebeuren. Ik heb ook mensen horen zeggen, en dat is het laatste, dan gaan we het stoppen over die auto's.
1: Ik kan er heel lang over door blijven gaan.
0: Dat snap ik. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, dat elektrische, dat gaat het niet worden. We moeten misschien eerder richting waterstof kijken.
1: Ja, goede vraag vind ik dat. Want waterstof op zich, snel tanken, werkt dan perfect. Momenteel, want veel klachten zijn inderdaad die batterijen die onder de auto zitten met het lithium. Momenteel heeft een auto met waterstof ook gewoon nog een batterij nodig, wel zwaar kleiner. Maar het grootste probleem is dat waterstof, om dat te maken, heb je heel veel elektriciteit nodig.
0: Ja.
1: En dan kan je het misschien beter direct in de batterij stoppen. Hebben we ooit een overschot aan elektriciteit, dan zou je van het overschot zou je waterstof kunnen maken. Dan zou je het kunnen doen. Maar iedereen hoort het nieuws, voorlopig hebben we nog geen overschot.
0: Nee. We hopen blij zijn dat we alles kunnen laten draaien straks.
1: Dat ja.
0: Ja. Goed. Ik ga, als je het goed vindt, even naar de muziek. En dan gaan we straks hebben over je andere passie. Want je passie is aan de ene kant natuurlijk de automobielindustrie. Mm. Maar aan de andere kant is dat, je hebt het al een paar keer genoemd, het zeilen. En daar gaan we het zeker ook nog eventjes over hebben. Maar even naar de muziek eerst. Jij hebt gekozen voor een nummer waarvan ik echt even moest denken van... Oké, wat was dat nou ook alweer? Blink 182. Ik zeg het even op zijn Nederlands.
1: Ja, een beetje vergelijkbaar met The Offspring. Ook een punkrock bandje. Maar toch wel iets kleiner gebleven. Ja, en ze maken gewoon heerlijke nummers. Ook parodieën naar andere artiesten toe. Ja, gewoon een beetje fout. Het is heerlijk.
0: Het is lekker om even... is dat trouwens belangrijk voor jou, muziek? Als jij aan het werk bent, heb je dan muziek aanstaan, ja, bijvoorbeeld?
1: Ja, wij zijn bij onze enige afdeling die een radio hebben.
0: Kijk.
1: Niet overigens door mij hoor, maar ik ben er heel blij mee.
0: En dan vertelt hij van tevoren dat hij nog nooit naar de radio als meer geluisterd heeft.
1: Ik wou net zeggen, er staat de radio als meer op het aan. Dat is niet waar.
0: We gaan luisteren naar Blink 182. Tenminste, ik neem maar dat je het zo uitspreekt.
1: Blink 182.
0: Whatever. All the small things.

0: Je luistert nog steeds naar Door de Mangel op Radio Aalsmeer. En onze gast van vanavond is Stefan van der Zwaard. En we hebben Stefan uitgebreid en heel enthousiast horen vertellen over auto's. Zijn ene passie. Ja. Maar Stefan heeft nog meer passies. En laten we daar eens even mee gaan beginnen met die andere passie. En dan wil ik eigenlijk meteen even naar je voorwerp toe. Want dat heeft daarmee te maken.
1: Ja, dat klopt.
0: We vragen onze gasten altijd iedere week om een voorwerp mee te nemen. Wat een belangrijk leven in... Of een belangrijk... deel van hun leven is, of wat een rol speelt in hun leven. Jij hebt, nou ja, beschrijf het zelf maar wat je meegenomen hebt.
1: Ik heb de prijs van de 6 uur van de Westeinder meegenomen.
0: Misschien kan je hem even op de camera laten zien, dat de mensen die thuis
1: als
0: meekijken.
1: De camera
0: staat hier. Staat hier.
1: Oh, die, oké.
0: Okay. Ja. Laat zien,
2: daar is hij.
0: Kunnen mensen meelezen. De 6 uur van de Westeinder.
1: Ja, dat klopt.
0: Dat is een zeilwedstrijd, neem ik aan.
1: Dat is een zeilwedstrijd. Ja. Naar mijn mening voor Aalsmeer de zeilwedstrijd van het jaar.
0: Ja?
1: Ja. Veel deelnemers.
0: In welk gedeelte van het jaar wordt die gehouden?
1: 6 juni.
0: Op juni, in juni
1: ja,
0: altijd?
1: 6 juni, ja, bijna de langste dag.
0: Altijd 6 juni? Of?
1: Omstreeks dat weekend.
0: Ja. Het is in het weekend vaak.
1: Ja, klopt.
0: Die heb jij gewonnen?
1: Meerdere keren zelfs.
0: Meerdere keren. Ja. Nou goed, ik ben niet zo thuis in de zeilwereld. Maar we hebben natuurlijk voor de zomer hebben we meerdere mensen van de zeilschool ook hier gehad. In wat voor klasse zeil jij?
1: Kajuitboot.
0: Kan je de luisteraar uitleggen wat dat inhoudt?
1: Kajuitboot.
0: En mij ook.
1: Is een zeilboot met een binnenruimte waar je in kan slapen. Misschien soms zelfs koken. En over het algemeen een vaste kiel eronder. Dus dat is een plat ding wat heel zwaar weegt, de boot recht ophoudt.
0: Maar dat betekent dat het best wel aardige, ik moet al nadenken, maar ik moet nog zeggen boten, schepen, vaartuigen. Wat
1: ja, ik zou gewoon zeggen een boot.
0: Ja, het laat is, het op boot houden.
1: Ja, het is gewoon een boot. Ja.
0: Maar dat is best wel een, want als je erop kan leven min of meer, kan slapen en kan koken, dan is het best wel een, het is niet zo'n klein wasdobbe.
1: Standaard voor tegenwoordig is het een... misschien wel zo bijna klein. Dat is 8 meter.
0: Dat noemen we maar klein.
1: Ja, tegenwoordig is 13, 14 meter ook niet gek. Niet op de Westeinder misschien, maar daarbuiten wel.
0: Ja.
1: Maar het is wel echt een boot die is gemaakt voor wedstrijden. Maar ook met wat comfort. Maar je gaat er niet een paar weken met vakantie.
0: Nee, dat nog niet.
1: Nee, dat wordt lastig.
0: Want de gast van voor de vakantie, Eddie Keizers, die vertelde dat hij regelmatig... tegen jou gezeild heb, mag ik het zo noemen?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. De woensdagavondwedstrijden. Dus elke woensdag zijn er zeilwedstrijden op de Westeinderplas. Vanuit onze vereniging, de watersportvereniging Aalsmeer. Dus iedereen welkom, dus niet alleen van de vereniging. Maar iedereen die boot heeft, die mag meekomen doen. En dan worden er zeilwedstrijden gehouden.
0: En is dat dan gewoon met z'n allen tegen elkaar? Of zitten daar verschillende klassen in?
1: Het is met z'n allen tegen elkaar. Er worden ook wel eens soms kleine klassetjes gemaakt, maar die starten wel op dezelfde tijd. Maar dan zeil je niet elke boot hetzelfde, maar met een soort rating systeem.
0: Ja, ja.
1: Dus denk maar aan golf bijvoorbeeld, dat je tegen een betere speler kan spelen, maar nog steeds kan winnen.
0: Ja.
1: Dit gaat er niet om hoe goed iemand is, maar het gaat om hoe de boot eruit ziet en een hele formule en daar komt een bepaalde rating uit. En die wordt aan het eind wordt dat berekend met jouw gevaren tijd. En zo, ondanks dat je als laatste over de streep komt, kan je nog steeds eerste worden.
0: Oké. Okay. Dus als je met zo'n kleine wasdobbe meedoet, dan bij wijze van spreken kan je ook doe je er een uur over. En dan is je binnen een kwartier binnen, kan je nog steeds eerste worden.
1: Dat klopt inderdaad, ja.
0: Hoe belangrijk is zeil voor jou?
1: Ja, heel belangrijk.
0: Ja?
1: Ik weet het gewoon, je gaat het water op, je bent lekker bezig, je vergeet alles, de wind door je haren. Ja, geweldig, gewoon echt genieten.
0: Ja. En ben jij echt iemand die, we hebben natuurlijk een prachtige zomer achter de rug, waarop het heerlijk toeven was op het water. Misschien zelfs wel eens een beetje te warm af en toe. Maar ben je dan ook echt daadwerkelijk elke minuut die je beschikbaar hebt op het water te vinden?
1: Nee, ik vind wedstrijdzeilen vind ik echt geweldig.
0: Ja.
1: En gewoon even een rondje varen doe ik eigenlijk heel weinig. Dus ik zeil elke woensdag.
0: Mm-hmm.
1: Enkele keer nog wel in het weekend. Maar voor de rest, nee, echt gewoon een rondje varen. Nee, ik ben zeker niet elke dag op het water. Wel soms ook op de surfplank. Als het kan. Ik geef ook surfles.
0: Ja. Dus bij de windsurfclub.
1: Bij de windsurfclub in Aalsmeer inderdaad, ja. Ja. Ja, dus ik ben wel meerdere keren per week op het water. Maar niet elke dag.
0: Wat maakt het nou zo aantrekkelijk, dat zeilen? Ja, volgens mij heb ik de vraag ook aan Eddie gesteld de vorige keer. Maar wat is er leuk aan?
1: Ja, gaat het doen, zou ik zeggen. Nee, het is natuurlijk wel heel mooi dat je op wind vooruit gaat. Dus je hebt geen motor, helemaal niks. Ze zeggen ook wel eens, zeilen is een hele dure manier om goedkoop vooruit te komen. Want ja, het vooruitkomen kost niks.
0: Nee.
1: Ja, dat is mooi. Ja. En dat je er ook met behulp, dat in, voor mij in wedstrijden, dat je dus in behulp van die wind ja, de snelste kan zijn. Ja. Dat is prachtig.
0: Ja. Ja. Wat is moeilijk aan zeilen?
1: Nou ja, ik zou eigenlijk zeggen niet zoveel.
0: Nee?
1: Nou ja, je moet wel echt gevoel voor wind hebben. Als ik dan met windsurf training geef en dan, als ik dan een cursist een beetje moeilijk zie doen, dan is het eerste wat ik vraag, waar komt de wind vandaan? Nou, dan komt hij vanuit het noorden en dan wijst de cursist naar het westen. Dan denk ik, ja, oké. Okay. Dit gaat een klus worden.
0: Ja.
1: Dat is denk ik het belangrijkste. Want voor de rest is zeilen helemaal niet zo heel moeilijk. Kijk, om echt goed wedstrijden te winnen, ja. Dat is wat anders. Ik zeg ook niet absoluut dat ik daar heel goed in ben, hoor. De 6 uur is een hele leuke wedstrijd, maar het niveau is niet heel hoog. Dus,
0: nee, is dat, maar het is toch wel een wedstrijd waar mensen uit de hele regio naartoe komen om deel te nemen.
1: Nou, nee, het is wel echt heel veel Aalsmeer.
0: Toch wel?
1: Ja, ja, de meeste boten komen wel hier van de Westeinder af en enkele misschien wel eens van de Brazem of de Kaag, maar nee, veel verder niet. Maar het is wel heel gezellig en het is juist ook leuk dat die andere mensen meedoen, want ja, zonder hun heb je minder deelnemers. En misschien daar helemaal geen wedstrijd meer.
0: Ja, ja.
1: Dus het is helemaal prima.
0: Maar het heet niet voor niks de 6 uur van. Nee. Dus dat betekent daadwerkelijk dat je 6 uur aan het zeilen. Maar ben ook echt 6 uur achter elkaar aan het zeilen.
1: Ja, 6 uur achter elkaar.
0: Dat is best vermoeiend.
1: Nou, ik heb dit weekend heb ik 24 gedaan. Dus ja. Oh. Nee, best vermoeiend. Ja. Je voelt wel daarna dat je gezeild hebt. Ja. Maar je doet het niet alleen, hoor. Je bent met een team.
0: Ja.
1: Dus iedereen wel zijn eigen taken. Maar gewoon lekker goed eten en drinken. En, dan,
0: en de gezelligheid het. Die je natuurlijk ook dan hebt.
1: Ja, dat is achteraf.
0: En niet tijdens het...
1: Nee, ja, natuurlijk ook wel. Natuurlijk zijn er wel wat dingetjes. Maar nee, het is heel gezellig. Maar de bier drinken, de echte gezelligheid, dat doen we achteraf.
0: Ja, dat zei Steven al. Hè? Want hij komt je tegen op het water, maar ook daarna aan de bar.
1: Ja,
0: dat is net zo belangrijk.
1: Nee, klopt. Ja.
0: Als jij nou, ik zeg tegen jou, maak jij eens een minuut lang promotie voor de zeilsport. Wat zou je dan, nou, ik geef je gewoon die minuut.
1: Geef mij een minuut om de zeilsport te promoten. Nou, dan zou ik zeggen als tip, want het wordt vaker gezegd dat het heel duur is. Dan koop niet in te grote boot. Als je gewoon een leuk kleine bootje koopt, hoeft ook helemaal niet zoveel te kosten. Maar automatisch kleinere zeilen zijn ook goedkoper. Ja, vergis inderdaad. Ja, dan heb je een drukke werkdag gehad en wil je even je hoofd leegmaken. Ja, dan is er niks mooier dan gewoon inderdaad die wind door je haren. En lekker gaan. Stand op nul. Door het water heen. Zwaaien naar andere mensen. Gezelligheid. Nou ja, en inderdaad bij de vereniging. Ook gezellig met andere zeilers. Dan nog even een biertje doen. Even praten met elkaar. Hoe is de dag geweest? Hoe hebben we gedaan? In de wedstrijd, waar ging het fout? Of waar ging het perfect? Kan ook. Ja, ik vind het gewoon, het is gewoon fantastisch.
0: Ja. Je bent enthousiast, dat is duidelijk.
1: Ja, nee, dat zeker.
0: Dat is duidelijk. Ja. Maar jij zegt in één zin zeg jij van ja, koop een niet zo dure boot.
1: Nee.
0: Maar nou, ze zijn toch best wel aan de prijs. Maar dan ben je er nog niet. Want je moet die boot ook nog ergens in de winter stallen. Je moet een lichtplaats hebben.
1: Ja.
0: Voor de meeste boten tenminste. Sommige kan je op een trailer zetten en die neem je misschien mee naar huis of zo. Maar dat zal niet heel veel...
1: Heb je een zodanig huis dat je ook wel die lichtplaats kan betalen. Ja, dat klopt.
0: Maar bij elkaar is dat toch best wel prijzig.
1: Ja, nou ja. Als je ik heb dan een boot waar je met 3 man op vaart. Met je ook een bootje van 1 meter of 4 waar je eentje in kan varen. Die trek je op een steigertje. Is echt heel goed te doen.
0: Die moet je wel hebben, zo'n stijgertje.
1: Nou ja, ik heb een vereniging. En nou ja, ik heb dat zelf niet. Ik weet niet precies wat dat kost. Maar dan heb je het echt over een paar €100 per jaar. Dat gaat echt prima. Ja, dan koop je net een boot van 12, 13 meter. Dan ben je misschien €5.000 per jaar kwijt.
0: Ja.
1: Dus dan wordt het duur.
0: Het kan in de papieren lopen.
1: Dat kan het zeker, ja. Ja. Ja, zeker als je op hoog niveau gaat wedstrijd zeilen. Dan elk jaar nieuwe zeilen kopen. Dan gaat het hard. Maar dat doe ik ook niet.
0: Wat is je droom? De vraag van Eddie was, welke race zou je ooit nog een keer willen doen?
1: Ja.
0: Hij vertelde zelf heel enthousiast over de strontrace.
1: Ja.
0: Dat is niet jouw ding, hè?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Nee, ik vind het wel mooi, hoor. Maar als iemand mij zou vragen, weet niet of nee zou zeggen. Ik zou zomaar eens mee kunnen doen. Maar ik zou er zelf niet voor kiezen. Nee. Nee. Nee,
0: maar wat is jouw, welke wedstrijd zou je ooit nog een keer willen zijn?
1: Ja, dat is de Fastnet Race. Een zeilwedstrijd in het zuiden van Ierland. En dat is, ik zou bijna wel zeggen, de zeilwedstrijd. Nou, misschien niet van de wereld, maar wel van Europa.
0: En dan heb je het over zeezeilen.
1: Dat is zeezeilen, ja. Dat klopt. Ja.
0: Dat is een andere koek, denk ik.
1: Nou, afgelopen
0: weekend...
1: principe
0: zal hetzelfde zijn, maar...
1: Ja, natuurlijk. Nee, afgelopen weekend heb ik dan op het IJsselmeer gevaren. Dan heb je best wel korte golfjes. Niet heel comfortabel. Op de zee zijn ze een stuk langer. Ja, het grote verschil van de zee vind ik... ook als je op het IJsselmeer vaart... je bent al binnen een half uurtje ben je wel in een haven.
0: Ja.
1: Ja, als je ergens midden op zee zit, dan... Dan lukt je dat niet.
0: Nee.
1: Ja, en als je dan opeens winkel 10 hebt, wat niet... dacht het niet zou komen, maar toch best wel komt... dan moet je echt goed gaan nadenken wat je doet en er doorheen komen.
0: Ja. Nou, ken ik mensen die op een boot, noemen we maar even een boot nog steeds... toch al hele stukken op zee varen. Die bijvoorbeeld de Europa, de Spanje ronden en dan de Middellandse Zee opvaren en dergelijke. Zou je dat ook nog willen doen?
1: Nee, dat is gewoon. Nou, dat komt weer van mij, dat doelloos rechtuit varen. Daar heb ik niet zo heel veel mee. Ik wil echt wel met iets bezig zijn, een resultaat hebben, ergens naartoe werken. En natuurlijk kun je ook zeggen, ja, dan werk je toe naar de Middellandse Zee.
0: Ja.
1: Dat klopt. Maar nee, dat zou me niet direct trekken om te doen.
0: En dat wedstrijdelement vind je leuk.
1: Ja, dat. En dat is de Fastnet Race. Ja. Eén van.
0: Hoe groot is de kans dat je daar ooit aan meedoet?
1: Ja, ik denk dat het nog wel een keertje gaat gebeuren.
0: Ja?
1: Ja, maar je hoeft er ook niet... Nou ja, op je 70 zou je het ook kunnen doen als je er nog fit genoeg voor bent. Dus heb ik nog een paar jaar.
0: Je hebt wel heet.
1: Ja.
0: Maar goed, als het ooit zover is, moet je het laten weten. Want dan willen we natuurlijk wel even weten hoe dat gaat verlopen. Hoe dat je vergaat dan.
1: Hoop het niet trouwens vergaat.
0: Nee, ja. Dat is een dubbele... Ik wou niet eens in de raad.
1: Ja.
0: We gaan straks nog eventjes met wat andere dingetjes... die je nog zou willen doen in je leven hebben in het laatste blokje. Nog even naar een stukje muziek. En dan zijn we al bijna aan het einde van het programma. Dus ik ga gewoon de lijst af. En dan komen we op een Nederlandstalig nummer.
1: Ja.
0: En ik kan me voorstellen... Het regent zonder stralen. Zo heet het nummer.
1: Ja.
0: Dat je dat op het water regelmatig meemaakt.
1: Ja, zeker.
0: En
1: ja.
0: Regen en die zonnestralen.
1: Ja.
0: Wat heb je liever?
1: Zonnestralen. Ja. Nee. Ik moet wel zeggen, als je ouder wordt, dan merk je toch dat je steeds meer gaat irriteren aan de regen. Dat je toch gewoon liever zon hebt. Ja.
0: Vanwaar dit nummer?
1: Ja, nou ja. Eén ook omdat, ja, ik ga niet alleen punkrock nummers draaien. Maar ik vind het nummer sowieso, je kan het heerlijk meezingen. Ja, en Akker de Munnik. Die zijn gewoon geweldig. Was ook echt jammer toen ze stopten.
0: Ja.
1: Gelukkig zijn ze weer bij elkaar. Maar dit nummer. En ook waar het over gaat. Ja, het is toch wel ook wel mooi zijn. Hè? Dat je dan. Nou ja, doodverklaard klinkt misschien een beetje heftig. Maar dat is wel wat hier gebeurd is. Dat je dan gewoon helemaal vrij bent.
0: Ja.
1: Onmogelijk, maar.
0: Weet je wat? We gaan een nummer draaien. Laten we jouw microfoon aanstaan en horen hoe je meezit.
1: Nou. Die stond niet in mijn drie woorden. Nee.

0: Acta aan de Munnik en het regent zonnestralen. In de auto heb je hem regelmatig aanstaan, hè?
1: Ja, ja. Lekker hard.
0: Lekker meezingen. Ja. Doe je dan de ramen open of laat je ze dicht?
1: Nou, er zit een goede glasinstallatie in. Mensen horen het in de buitenkant. Ja.
0: Maar jou niet?
1: Nee, dat denk ik niet.
0: Ja, we hebben jou redelijk leren kennen, Stefan. En voordat we straks even nog eventjes de drie woorden langs gaan... wil ik nog één ding van je weten. Want een van de vragen die we van tevoren stellen aan de mensen is... wat weten de luisteraars nog niet van jou? En dan kwam jij

0: praten heb ik niet zoveel moeite mee. Dat vind ik leuk. Ik hou heel erg van muziek. Nou, dat lijkt mij radio-DJ een hele mooie combi. Ik kan alleen niet zingen.
1: Nee, maar hoeft niet. Toch? Nee, je kan anderen laten zingen.
0: Dat klopt, ja.
1: Ik kan ook niet zingen. Ah, ja. Maar ja, dat betekent dat je bepaalde passie voor radio, voor muziek, voor mensen informatie overbrengen bijvoorbeeld, dat iets is wat je leuk vindt. Ja. Heb je dat nog steeds, die passie? Die wil om dat te doen?
0: Met mijn werk heb ik een team van 5 personen. Maar in het land hebben wij zo'n 300 monteurs die met ons contact mogen zoeken. Die hebben er ook een opleiding voor gehad om dat te mogen doen. En dan vind ik het ook leuk om af en toe een avond, meerdere avonden te organiseren. Om die mensen extra informatie mee te geven. Maar ook gewoon elkaar zien, gezellig. Ja. Dus dan sta ik op een podium ook wel te presenteren en dingen te vertellen. En ik vind het hartstikke spannend, maar ook wel heel leuk om te doen.
1: Ja. Spannend, maar stiekem toch ook leuk.
0: Ja.
1: Ja. Nou ja, mocht je nog interesse hebben, we zoeken altijd mensen hier.
0: Wie weet.
1: Ik kijk even naar de klok en dat betekent dat we al moeten gaan afronden. Dat doen we dan niet voordat we in ieder geval even die 3 woorden, en die was ik even aan het zoeken, hier heb ik ze, die aan het begin van het programma heb genoemd, om die even langs te lopen. Zeilen, nou, dat zeiden we al van tevoren, dat is logisch, daar gaan we het ook een groot gedeelte over hebben. Passend woord, absoluut. Technisch, dat is met je werk, ja. Daar ben je hartstikke technisch in, dus perfect. Chaotisch, ja, je omschreef hem aan het begin van het programma. Tijdens het gesprek hier heb ik nog niet echt gemerkt dat je heel chaotisch overkomt.
0: Heb je het gemerkt? Nee. Dat valt mee.
1: Dus dat heb je goed weten te... Kijk, en chaotisch is niet altijd negatief, hè? Chaotisch,
0: dat is het ook zeker niet, nee.
1: Chaotisch kan ook iets positiefs zijn, want het maakt het ook leuk en verrassend. Ja, dus ik ga vanuit 3 goed gekozen woorden die bij jou passen.
0: Ik denk dat heel veel mensen die chaotisch wel afvinken, ja.
1: Maar, goed, dat is lastig om dat in een uurtje natuurlijk nu meteen te doen.
0: Ja, misschien vergeet ik straks nog iets.
1: Wat je hopelijk niet vergeten bent, is een nieuwe gast uitzoeken.
0: Nee, dat heb ik gedaan inderdaad. Ja.
1: Nou, zo chaotisch ben je dus ook weer niet.
0: Nee.
1: Wie heb jij bereid gevonden om volgende week hier plaats te nemen?
0: Sandy Bakmeijer.
1: En wie is Sandy Bakmeijer?
0: Dat is, ik zou even zeggen, de vader van de trainers bij ons op de surfclub. En die heeft er eigenlijk wel voor gezorgd dat er ook zoveel trainers zijn. Want hij had het lef om aan mensen te vragen, waaronder mij, wil jij trainer worden? En dat doet hij met zoveel passie en hij geniet daarvan om dat te doen. Ja. Soms zijn wij misschien een beetje lastig. Ik vertelde ook iets over dat ik alleen leuk vind om dingen te leren die ik. Of dingen leren die ik leuk vind. Ja. Nou, ook daar horen minder leuke dingen bij. Dus er zijn wat dingen die ik misschien wat lang over gedaan heb. Maar ik vind het gewoon hoe hij dat vertelt. En de surfersport is echt iets heel moois. Zijn wij natuurlijk in Nederland ook best wel goed in. Ja. Olympisch kampioen, wereldkampioen. Daar mag hij over komen vertellen.
1: Nou, dat gaan we volgende week aan hem vragen of hij daar wat over wil vertellen. En jij noemt hem vader, maar het is natuurlijk niet letterlijk vader, maar figuurlijk gesproken. Ja. Wat zou je hem nog willen vragen?
0: Wat zou ik hem willen vragen? Nou, hoe die de toekomst bij de surfclub ziet, met de trainers. Hoe die daar verder mee wil gaan.
1: Gaan we die vraag volgende week voorleggen. Stefan, ik wil jou bedanken voor je inbreng vanavond hier bij ons in het programma. Heel erg veel succes met alles wat je in de toekomst nog gaat doen. En we gaan eruit met jouw laatste nummer die je uitgekozen hebt. Het is van The Offspring, dat is jouw favoriete band.
0: Dat is mijn favoriete band, ja.
1: Nu een wat steviger nummer.
0: Ja.
1: Wat ons betreft graag. Tot volgende week.
0: Dankjewel.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De ministerraad heeft ingestemd met de begroting waar de coalitiepartijen het vandaag over eens werden. Wat erin staat is onbekend. Premier Jetten is optimistisch.
2: We hebben de afgelopen weken heel veel ideeën opgehaald bij verschillende politieke partijen. Maar ook bij mensen en organisaties in het land. En ik denk dat ze op Prinsjesdag zullen zien dat we heel veel van die wensen en ideeën in deze begroting kunnen inpassen. En hopelijk dus ook brede steun kunnen vinden voor grote investeringen.
1: Oppositiepartijen zien brede steun niet zitten en willen dat het kabinet scherpe keuzes maakt. Plannen worden met Prinsjesdag bekendgemaakt. Op de Middellandse Zee is opnieuw een olietanker onderschept die vermoedelijk deel uitmaakt van de Russische schaduwvloot. Dat gebeurde gisteren, zei EU-buitenlandchef Kallas. In de afgelopen maanden werden al 5 schepen van die schaduwvloot door de EU geënterd. De vloot bestaat uit meer dan 1000 schepen die onder een andere vlag onder meer olie uit Rusland vervoeren. Veel EU-landen willen er harder tegen kunnen optreden. Morgen spreken de Europese defensieministers in Dublin onder meer over meer acties tegen de schaduwvloot. Na de overstromingen in Nepal worden nog altijd 4200 mensen vermist, onder wie bijna 600 buitenlanders. Ook in Tibet zijn nog honderden mensen vermist. De hulpverlening verloopt moeizaam, merkt hulporganisatie CARE.
3: De toegang tot het gebied is slecht door beschadigde wegen. Dus we zien dat bijvoorbeeld vrachtwagens met hulpgoederen daar niet goed kunnen komen. Terwijl we wel dus zien dat die nood heel hoog blijft.
1: Het dodental is inmiddels opgelopen tot boven de 900. Vanwege een broedende zwaluw lopen de werkzaamheden aan de Norgerbrug bij Assen opnieuw uit. De boerenzwaluw heeft een nestje gemaakt onder de net geplaatste brug. Het dier is beschermd en mag niet gestoord worden. De werkzaamheden zouden in mei klaar zijn, maar dat wordt nu begin volgend jaar. Het weer, vanavond nog wat buien, vannacht droog. Het koelt af naar 14 graden. Morgen plaatselijk nog een bui, maar verder geregeld zon. En dan wordt het 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: De top 10 van. Met Rinus van Ittersom.
5: Luisteraars, een heel goede avond op deze maandagavond. Ja, het is weer zover. Het is pakweg ermee 3:08. En dat betekent dat het van de hoogste tijd is voor de top 10. Jazeker. Vorige week hadden we natuurlijk Rachel van de Drift hier te gast. En ja, die maakte er natuurlijk een geweldig mooi verhaal van. Want ja, er gebeurt nogal wat in Aalsmeer op dit moment. Als je zo hier en daar langs de wateren rijdt, dan zie je van allerlei bouwsels verschijnen. Rachel die had natuurlijk een hele bijzondere ontdekking op de Westeinderplas. En hoe dat allemaal verder af gaat lopen, nou, dat kan je natuurlijk volgen in de Nieuwe Meerbode. Dat moet je zeker doen. Maar je kan natuurlijk ook kijken of je het zeilschip, de Dreammaster, zelf kan vinden. Of dat lukken wil, ja, dat weet ik niet. Ik moet je eerlijk vertellen, ik heb hem al gezien. Ja, het is ongelooflijk, maar hij is aangemeerd. En het is werkelijk echt een geweldig mooie schuit. Ja, wat dat allemaal gebeurt. We hebben het al gezien natuurlijk. Het is een handelsonderneming. De WEC in dit geval. De Westeinder Compagnie. Maar die handelen niet in kruiden en thee en toestanden. Weet ik het al. Nee, die doen het in aardbeien. Wat was het nog meer? Aardbeien. In ieder geval zwarte grond. En ook nog eens een keertje groen spul. Groentes, weet ik het allemaal. Maar dat schip. Ja, het schip is er toch echt. En ik kan je vertellen, het is een geweldig schip. Wanneer kan je hem zien? Ik denk zo ongeveer over zo'n kleine 2 weken op een zaterdag. Ja, dan zal die ergens wel voorbij komen. Wat wij gaan doen, wij gaan hier bij de top 10 lekker muziek draaien vanavond. En volgende week dan gaan we weer kijken of er een gast is. Ik moet Rachel nog even informeren. Want ik had een opdracht aan haar meegegeven. Ik heb er verder nog niet achteraan gebeld. Maar ik ga dat wel doen. En tot zover blijf ik zeggen. Blijf lekker luisteren, want we hebben geweldige muziek. Bijvoorbeeld deze. Terug in de tijd met Boston.

Ja, dat was hem dan. More Than A Feeling van onze vrienden van Boston. Het is al een tijd geleden, maar het blijft een geweldige plaat, moet ik zeggen. Ik heb natuurlijk 2 weken geleden een klein beetje gevraagd of jullie nog verzoekjes hadden. En dat konden jullie dan sturen naar rinus@radioaalsmeer.nl. En dat kan nog steeds, hè. Dat moet je gewoon blijven doen. Want ik bedoel, er zijn wel eens momenten dat er geen gasten zijn. Zoals bijvoorbeeld vanavond. En ja, dan moet je toch wel wat. En dan heb ik het liefste dat ik verzoekjes kan draaien die jij aan mij gericht hebt. In ieder geval zijn er aardig wat binnengekomen, moet ik zeggen. Dus wat dat betreft, daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik kan in ieder geval alweer 3-4 uitzendingen vullen. Dus blijf vooral die verzoekjes insturen. Want daar kan je mij niet alleen maar blij mee maken. Maar ook jezelf natuurlijk. Want ja, jouw favoriete nummer kan dan gewoon op de radio verschijnen. En dan is het maar heerlijk dat je er even naar kan luisteren. Als je bijvoorbeeld even wat aan het doen bent. Een van die verzoekjes, en dat vind ik alweer een hele speciale, moet ik zeggen. Die is van Janis Joplin. Nou, Janis Joplin, die kennen we natuurlijk. Er zijn een heleboel mensen die er kennen. Er zijn ook een heleboel mensen die er absoluut niet kennen. Maar misschien wel de muziek. En daar bedoel ik, maybe.

Zo, dat was hem dan. Janis Joplin met Maybe. En dat hier allemaal bij Radio Aalsmeer in de top 10 van. Het is pakweg ermee 7:15. Jawel. Afgelopen vrijdag hadden we natuurlijk een geweldige verrassingsoptreden. In de bloemenveiling in Aalsmeer. Van, nou zeker niet de minste. Normaal moet je een kaartje voor €100 verkopen. Maar afgelopen vrijdag stond ze in een... In de bloemenveiling in Aalsmeer. Jawel, we hebben het natuurlijk over Davina Michel. En ik moet je zeggen, ik vond het eigenlijk niet alleen een verrassend optreden. Maar het was ook nog eens een keertje gewoon knijtergoed. Dus wat dat betreft, dat nieuwe album van haar, After Part 1. Ja, ik zeg, laat maar komen.

Ja, dat was hem dan. Man, what a woman. En ja, dan heb je het over Davina Michel. En weet je wat nou het leuke is? Van, als je zo'n lijstje uitgeeft van, joh, stuur eens een verzoekje. Nou, dan is het heel simpel. Dan gaan we werkelijk echt weer, zoals vanouds, van de hak op de tak. Jazeker. Dat doen we met Captain Beefheart en his Magic Band. En wat dat allemaal inhoudt, nou, ga dan maar naar luisteren. Ik vond hem eigenlijk wel bijzonder toen ik hem net hoorde. Want ik dacht, ik ken dat helemaal niet. Ik zou niet weten waar het over gaat. Maar het is eigenlijk best een heel leuk nummer.

heerlijk bijzonder nummer. Captain Beefheart en his Magic Band. En het, dat nummer heette I'm Glad. Nou, dan weten we dat ook weer. Wat ik ook nog een heel grappig nummer vind. En dat heb ik vroeger bij Radio Aalsmeer best nog wel eens een aantal keren gedraaid. En dat was meestal rondom de kerst om mijn zusje te plagen. Nou, dat mag ik niet meer doen. Nee, dat heb ze me wel gegeven. Maar in ene komt het nummer als verzoek naar voren. En dat is dan best wel grappig. Casey and the Sunshine Band. Please don't go.

Ja, en soms duurt die uitloop wat langer. Maar dit nummer, oh. Zo zonde dat deze dame er niet meer is. Amy Winehouse.

Ja, dat was er dan. Amy Winehouse met Our Day Will Come. Ja, zeker weten. Die dag die gaat zeker wel komen, dat weet ik zeker. Maar wanneer? Ja, dat is altijd maar even de vraag natuurlijk. Eens even kijken wat we nog meer hebben, want we hebben nog veel meer. Ik heb een paar weken geleden een nummer gedraaid van Electric Light Orchestra. Ja. En ja, daar hadden we een klein probleempje niet mee. Het probleem was dat degene waarvoor ik hem draaide, die was op dat moment even niet aanwezig. Die heeft hem niet kunnen horen. Ja, dat is natuurlijk best wel heel vervelend. En zeker als je er groot fan van bent. En dus gaan we gewoon dat vanavond gewoon een keertje goed maken. En we gaan hem gewoon nog een keer draaien. Ik kan ons het schelen.

Don't Bring Me Down, oftewel Electric Light Orchestra. En dat allemaal hier bij Radio Aalsmeer, jawel. We gaan een eentje terug in de tijd. Ja, laten we dat maar gaan doen. We gaan zeker een eentje terug in de tijd. En dat gaan we doen met een band waarvan ik zeg, ja, aan de ene kant vind ik ze geweldig. En aan de andere kant denk ik, nou. En dan ineens komt het als een verzoek naar voren toe. Nou, dan moet je het gewoon gaan draaien. You're the Inspiration, jawel. Misschien wel het meest bekende nummer van Chicago.

Ja, je hoort het al. De goede muziek. En ja, eigenlijk bijna alle platen laat ik hier altijd helemaal tot het eind aan toe horen. Want ik vind het meestal geweldige muziek, moet ik zeggen. En ja, vanavond lukt dat ook weer helemaal. Bijvoorbeeld de volgende. En daar kan ik alleen maar van zeggen dat ik vind het nog steeds een waanzinnige plaat. Eric Clapton. En samen met Sting hebben ze het over It's Probably Me.

Eric Clapton natuurlijk op gitaar en als zang hadden we de grote vriend Sting met It's Probably Me. En dat allemaal hier op de radio. Jawel. Ik heb nog even twee verzoekjes binnengekregen waarvan ik denk, wow, die zijn wel heel erg goed, moet ik zeggen. En één daarvan is het nieuwste van het nieuwste van het nieuwste van het nieuwste. Die heb ik toevallig wel op mijn lijstje staan. En ik kan je vertellen dat die ook bij mij in mijn systeem staat. Dus wat dat betreft ben ik blij dat ik hem kan draaien. De nieuwste van Direct. Ho, ho, my friend.

wat zijn ze toch ongelooflijk goed. Direct met My Friend hier op radio. Dan heb ik nog weer een speciaal verzoek. En ik kan je vertellen, dat verzoek dat ga ik met alle liefde van de wereld draaien. En niet omdat ik het misschien wel zo goed nummer vind. Maar gewoon een collega van mij die kwam in ene met dit nummer aan. En die wilde dit zo ongelooflijk graag horen. Dat ik denk, nou weet je wat... Om het nou toch eens een keertje goed te maken op zo'n maandagavond bij je collega's. Ja, dan kan je dat nummer gewoon draaien. En dat gaan we dan ook zeker doen. Speciaal vanavond dit nummer Roses van Outkast.

in elkaar zit en wat er gebeurt. En in ieder geval, bij de Panama Race, ik hoef niet voor een startbewijs, want ik zit in de allerlaatste boot die weggaat. Mocht je onderweg komen met een probleem komen te zitten, dan gaan wij jou oprapen. Jawel. Zometeen, na de klok van 9, dan hebben we natuurlijk, jazeker, intermezzo met klassieke muziek. En dat betekent dat wij alvast een klein beetje naar dit programma toe gaan werken met de Dutch tenors. En ja, die hebben het over Shallow en The Sound of Silence. Oeh, wat doen ze dan mooi. Tot volgende week.

ja, dan heb ik het toch ongelooflijk slecht uitgemeten. Want ik bedoel, ik heb nog 30 seconden eraan. En dat betekent dat ik het even niet helemaal goed heb uitgerekend. Ik ga in ieder geval toch alvast na volgende week toe. Volgende week natuurlijk weer heerlijk. Een muziekprogramma hier bij Radio Aalsmeer. Aanstaande zaterdag, kan ik je vertellen, moeten we natuurlijk met z'n allen naar de braderie. Dan tussen 1 en 3 hebben we ook nog Aalsmeer Actueel. En

0: daar gaan we het hebben over de Ride for the Roses. Ja, wat dat allemaal in gaat houden. Nou, dan moet je zaterdag maar luisteren tussen 1 en 3. En ja, blijf ook vooral lekker luisteren naar alle andere programma's van Radio Aalsmeer, zou ik zeggen. Tot volgende week.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Uit de begroting waarover de coalitie van D66, VVD en CDA het vandaag eens werd, valt voor de oppositie voldoende te halen. Dat zeiden premier Jetten en minister Heijnen van Financiën vanavond. Ze deden een oproep aan de oppositie om de plannen te steunen. Jetten zei dat het minderheidskabinet hele mooie dingen kan doen voor het land. Op Prinsjesdag worden de plannen bekendgemaakt. Voor de zesde keer in korte tijd is op de Middellandse Zee weer een olietanker onderschept die vermoedelijk bij de Russische schaduwvloot hoort. Met die vloot vervoert Rusland onder een andere vlag gesanctioneerde goederen zoals olie. Morgen spreken Europese defensieministers in Dublin over hardere acties tegen de vloot. De Amerikaanse ambassadeur in België zegt dat hij gewoon doorgaat met het plaatsen van zijn mening op sociale media. Vandaag moest hij op het matje komen, omdat hij een Belgische minister had beledigd. De Amerikaan trekt zich er weinig van aan.
3: We had a very frank discussion about, you know, posting on social media, even though it's my personal page. So I do respect what the deputy prime minister and foreign minister said. I of course will continue to post my thoughts.
2: Vorige week had hij commentaar op het aanscherpen van de regels voor alcoholreclame. Hij zei dat de gezondheidsminister in België alle levensvreugde schaadt. TV-omroepster Tanja Koen is overleden. Ze was de eerste omroepster van de NCRV begin jaren 50.
4: Diezelfde vrije omroep begon in 1952 met de televisie.
5: Goedenavond, dames en heren. Aan het begin van deze avond vragen we u aandacht.
4: En Tanja Koen was de eerste NCRV-omroepster die een geregelde verschijning werd in de Nederlandse huiskamer.
2: Ze was onder meer bekend van programma's als De Zaterdagavondshow en Wie wil er mijn marmotje zien? Tanja Koen overleed vorige week maandag op 100-jarige leeftijd. Het weer, nog wat buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog. Met geregeld zon, dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
6: yeah. Intermezzo.

Welkom bij Intermezzo, het klassieke radioprogramma bij Radio Aalsmeer elke maandagavond. En om de twee weken mag ik uw gast hier zijn en mag ik het programma samenstellen zoals nu ook. We zitten een beetje in tijdnood, dus ik laat eventjes de introductie van het vioolconcert nummer 1 van Max Bruch aan u voorbij gaan. Als ik weet straks iets meer hoeveel tijd ik heb. U hoort het Concertgebouworkest onder leiding van Bernard Haitink met Itzhak Perlman op de viool met het eerste vioolconcert van Max Bruch.

Ja, ja, dat vioolconcert van Bruch. Het vioolconcert van Bruch, dat is het enige eigenlijk waar hij beroemd mee is geworden. Ook tijdens zijn leven, alhoewel hij een hele lange en productieve periode had. 80 jaar werd hij. Hij heeft ooit een keer zijn uitgever gevraagd van waarom zijn die Duitse violisten toch zo lui en dom en kortzichtig. Dus ze willen alleen maar dat eerste vioolconcert van mij, waar hij dus ook inderdaad nog steeds beroemd mee is. En alles daarna kwam in de vergetelheid. Hij zei, dat vioolconcert, die violen spelen dat vanzelf wel. Dat is er natuurlijk niet helemaal. Maar het was toch wel voor Bruch was dat een zware dingetje, kunnen we wel zeggen. Want, daar is ook een artikel over verschenen. Waarom is Bruch eigenlijk alleen maar bekend om dat ene meesterwerk wat hij heeft gemaakt, terwijl hij er toch meerdere heeft geschreven? En dat nog wel, kun je je afvragen, pikte die niet veel te vroeg? Want het is een van zijn eerste concerten, de vrij jeugdige leeftijd gecomponeerd. Maar misschien ook wel te maken omdat hij toen nog een beetje, laat ik zeggen, ook vanuit zijn wat conservatieve gedachtes werkte. En daarnaast moest hij dan ook nog eens een keer opboksen tegen een zekere Brahms. Ja. Dat was een verloren wedstrijd. Nou, goed, dat daarover gezegd hebben. Ik ga over naar een ander werk, wat eerder is gecomponeerd. Naar Jonathan Hummel, Nepomuk Hummel, die het tweede pianoconcert heeft geschreven. En ook dit is bekend en zeer invloedrijk geweest in die tijd, gecomponeerd in 1816. En dat markeert de overgang van de klassieke periode naar de vroege romantiek in zijn werk. In het begin was hij nog enigszins op de hand van Mozart. Die is hij toch meer door Chopin en Mendelssohn geïnspireerd. En we gaan luisteren naar dit pianoconcert met de English Chamber Orchestra, Bryden Thompson, die de piano bespeelt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Premier Jetten is opgelucht dat er op de valreep toch een akkoord is bereikt over de begroting. Hij denkt dat er voldoende steun voor komt uit de oppositie. Volgens CDA-leider Bontebal waren het moeilijke gesprekken de afgelopen dagen.
2: Wat we eigenlijk steeds twee discussies voeren. De een is met z'n drieën erover eens. En de tweede is dit genoeg een handreiking naar de oppositie?
1: Wat er precies in de plannen staat, blijft onduidelijk. Ze worden op Prinsjesdag gepresenteerd.

0: presenteert. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg. Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor omwonenden. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder vandaag werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. En sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. In Arizona worden nieuwe buien verwacht. Na twee dagen is de brand in een verdeelstation in Groningen uit. Het was moeilijk om de brand in Meeden te blussen, legt de veiligheidsregio uit.
1: Er zit 140.000 liter koololie onder ieder gedeelte van die transformator en hij is opgedeeld in 6 stukken. En ja, olie kan gewoon moeilijk geblust worden.
0: Vanmiddag lukte dat uiteindelijk toch. Het verdeelstation is belangrijk voor de stroominvoer van wind op zee en energie uit Duitsland. Het weer, nog een paar buien, maar op de meeste plaatsen is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 14. Morgen blijft het bijna overal droog met geregeld zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
2: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah. Intermezzo. Met Sam van Hest.
4: Welkom terug luisteraar bij Intermezzo, ons tweede uur. Wat ik vandaag wil beginnen met de tweede van Beethoven. De tweede symfonie wel te verstaan van Beethoven. Waarom die tweede symfonie van Beethoven? Het is misschien ook wel de laatste dag van, ik geloof, de meteorologische zomer. Laten we het een beetje vrolijk afsluiten. En het is natuurlijk ook wel heel bijzonder bij Beethoven dat die tweede symfonie... Hij wordt ook omschreven als vrolijk, lokker, een beetje, wat moet ik eraan toevoegen? Dat is het eigenlijk zoals het wordt omschreven. En dat in een periode waarin hij zich eigenlijk helemaal niet zo lekker voelde. En waarom voelde hij zich niet zo lekker? Ja, hij had net te horen gekregen dat hij, dat hij doof ging worden. En als je dat hoort en je bent componist en dirigent, ja... U kunt zich wel voorstellen wat je dan voelt. En dan kan hij dan toch nog, terwijl hij dat weet en net weet, kan hij dan toch nog dit laten ontspruiten uit zijn brein. En de Wiener Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle, die gaat u laten horen hoe zij deze symfonie interpreteren. Ik wens u de komende bijna drie kwartier veel luisterplezier.

Dat was de tweede symfonie van Beethoven, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Sir Simon Rattle. Ja, daar hebben we nog een klein half uur geluisteraar. En ik zat een beetje te twijfelen hoe ik dat in ging vullen. Ik heb een soort tussenoplossing gevonden. Ik ga even een soort spoem, zoals je dat bij een diner hebt, een soort tussenstukje doen met de berceuse van Frédéric Chopin, het Wiegeliedje, door Benjamin Grosvenor. Ik hoop dat ik het ook goed uitspreek. Daarna, dan moet ik nog even wachten. Dat hoort u dus na Berceuse.

Ja, de berceuse. En ja, ik had een beetje denken van wat ga ik er verder nog aan toevoegen. Nou, er is een werk van Saint-Saëns. Ik vind het gewoon leuk, al was het maar omdat ik dat ook met de kinderen in de Eftelingen telkens, werd dat met veel plezier bezocht. Het spookkasteel, weet u nog? De Danse Macabre. De naam doet vermoeden dat het iets, ja. Maar de muziek, die kan je rustig om tegen 11 op een maandagavond draaien, vind ik. De Danse Macabre door het Stockholm Philharmonisch Orkest.

Tjup, tjup. En we zijn nu aan het einde gekomen van deze twee uurtjes. We gaan ook einde van de maand, volgende maand, dus morgen. Dan, eigenlijk zaterdag, begint het operaseizoen. Dus ik ga met een van de, meesterwerken die komend seizoen in de opera worden opgevoerd. Ga ik eindigen de overturen van de Vliegende Hollander van Richard Wagner. Wel te rusten voor straks. Dank voor luisteren. Tot over 2 weken.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet gekozen is en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief en denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en een speciale eenheid uit Rotterdam is onderweg.

0: Uit het gebouw komen gele rookwolken. Een verkeerd type staal zou in een bad met salpeterzuur zijn beland, waarna er dampen vrijkwamen. In de omgeving van het bedrijf in Eindhoven worden metingen gedaan om te kijken of er risico is voor de omwonenden. Voor het eerst in 15 jaar is er weer een volwaardige academische studie van de Friese taal in Nederland. 3 studenten zijn er vandaag aan begonnen aan de Universiteit in Groningen. Jarenlang was er te weinig animo voor een bachelor die gewijd was aan de Friese taal. Om de studie rendabel te maken, moeten er eigenlijk 20 studenten zijn. Omdat dat voor een kleine taal eigenlijk niet haalbaar is, kwam er subsidie vanuit Den Haag en de provincie. In de Thaise badplaats Pattaya zijn tientallen prostituees opgepakt, omdat er deze week een Amerikaans vliegdekschip aanlegt in de haven. En ook wordt er extra gecontroleerd in het uitgaansgebied. De ruim 5000 militairen hebben meer dan 250 dagen op zee doorgebracht en mogen in Thailand voor het eerst van boord. Hoewel prostitutie illegaal is, wordt het meestal gedoogd in het land, maar de komende dagen even niet. Toch wordt er ook uitgekeken naar de Amerikaanse militairen, omdat ze hopelijk een hoop geld uitgeven tijdens hun verblijf. Het weer, er kan nog een bui vallen, maar op de meeste plekken is het droog. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen regelmatig zon, vooral in het noorden kan dan een bui vallen en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog niet bekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993, werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was conservatief. Zijn samenwerking met Mitterrand was dan ook moeizaam. 2 jaar later deed hij een poging om president te worden, maar dat lukte niet. Edouard Balladur was 97 jaar. De overstromingen in de Amerikaanse Grand Canyon hebben een tweede leven geëist. Eerder werd het lichaam van een man van 46 gevonden. Over de tweede dode is nog niets bekendgemaakt. Er zijn nog 15 mensen vermist. Door een grote hoeveelheid regen veranderde een rustige beek zaterdag opeens in een kolkende modderstroom. Sindsdien zijn tientallen mensen met helikopters geëvacueerd. Veel bruggen zijn verwoest en de enige waterleiding in de kloof is beschadigd. Aan de Rijksuniversiteit Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding. Dan het weer, opklaringen en wolken. Hier en daar valt een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oppositiepartijen reageren nog niet enthousiast op het akkoord over de begroting dat D66, VVD en CDA hebben gesloten. Hoewel de inhoud nog onbekend is, zegt pro-leider Klaver bang te zijn dat er weer niet is gekozen en dat het probleem is uitgesteld. SGP-leider Stoffer denkt dat de troonrede op voorhand al achterhaald is, omdat het nog niet duidelijk is of er wel een meerderheid komt voor de miljoenennota. Premier Jette blijft positief. Hij denkt dat er voldoende steun komt voor de plannen. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. Het vuur woedde in een van de grootste particuliere defensiebedrijven van Polen. In die fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De brand was na 2 uur geblust en raakte niemand gewond, melden lokale media. Volgens het Poolse OM is er wel veel schade, omgerekend bijna 3,5 miljard euro. De Franse oud-premier Édouard Balladur is overleden. Hij begon zijn politieke carrière in de jaren 60 als adviseur van premier Pompidou. Later was hij minister van Financiën onder premier Chirac. In 1993 werd Balladur zelf premier onder de socialistische president Mitterrand. Balladur was 97 jaar. In Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij een ongeluk in een metaalbewerkingsbedrijf. Er kwamen gele dampen naar buiten. Een speciale eenheid van de brandweer is vanuit Rotterdam gekomen om het probleem te verhelpen. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar een bui. Het is vannacht een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: whatever.
1: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.